0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.
1: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking.

0: elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: John van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Er is weinig lokale interesse voor de catering van de landelijke Sinterklaasintocht in Grave, die op zaterdag 14 november plaatsvindt. Tot nu toe heeft slechts één horecaondernemer uit het Land van Kuik zich aangemeld. Ondernemersvereniging Graveon plaatst reclame langs de N324 om aandacht te vragen voor het evenement. Op 5 oktober is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers. De spannende finale van het JBT Marelfonklassement in Grave nadert. 5 renners, waaronder Richard Verberg, Stijn van den Hurk, Guus Jacobs en Tom Hendricks, maken kans op de eindzege. De vestingronde op zondag 6 september is de laatste van 5 wedstrijden in de gemeente Land van Kuik. Can met Pit opent de inschrijving voor bewonersinitiatieven van 1 september tot 1 november 2026. In 2027 krijgen 150 geselecteerde initiatieven begeleiding, workshops en toegang tot expertise. Initiatieven die binnen een jaar hun doel realiseren, ontvangen het predicaat en 1000 euro. Aanmelden kan via canmetpit.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder, tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Bestemming. Lokaal.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 900.

De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lijn in de liefde. Het verlangen om weer helemaal nieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Het onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen.

0: En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Het onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Er is weinig lokale interesse voor de catering van de landelijke Sinterklaasintocht in Grave, die op zaterdag 14 november plaatsvindt. Tot nu toe heeft slechts één horecaondernemer uit het Land van Kuik zich aangemeld. Ondernemersvereniging Graveon plaatst reclame langs de N324 om aandacht te vragen voor het evenement. Op 5 oktober is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers. De spannende finale van het JBT Marelfoonklassement in Grave nadert. 5 renners, waaronder Richard Verberg, Stijn van den Hurk, Guus Jacobs en Tom Hendricks, maken kans op de eindzege. De vestingronde op zondag 6 september is de laatste van 5 wedstrijden in de gemeente Land van Kuik. Can met Pit opent de inschrijving voor bewonersinitiatieven van 1 september tot 1 november 2026. In 2027 krijgen 150 geselecteerde initiatieven begeleiding, workshops en toegang tot expertise. Initiatieven die binnen een jaar hun doel realiseren, ontvangen het predicaat en 1000 euro. Aanmelden kan via canmetpit.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.ncrv.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar koos

0: al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
6: Kuik. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt, met Jona.

0: 1962, Anneke Greunlo, Brandend Zand. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. 1961, Burl Ives, Mexicali Rose.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroep Land van Kuik.

Burl Ives, 1961 met Maxi Cali Rose. Nederlanders van 60 jaar en ouder krijgen momenteel valse brieven over een erfenis, waarin wordt beweerd dat de ontvanger mogelijk recht heeft op een grote erfenis van een overleden naamgenoot. Dat meldt de Telegraaf. In de brief staat dat een advocatenkantoor de nalatenschap afhandelt van iemand met dezelfde achternaam als de ontvanger. Mogelijk zou het om familie gaan en zou je daarom recht hebben op een deel van de erfenis. Wil je daar meer over weten, dan moet je contact opnemen met het genoemde advocatenkantoor. Maar dat kantoor heeft de brief helemaal niet verstuurd. Criminelen doen zich voor als medewerkers van het bestaand of verzonnen advocatenkantoor. 1978, die avondtaler Eine Rose mag nog keine Sommer.

1959, de straatzangers als de klok van Arnemuiden. En daarvoor die avondtaler uit 1978, Eine Rose mag toch keinen Sommer. Wie reageert kan vervolgens worden gevraagd om geld over te maken. Bijvoorbeeld voor administratienotaris of transactiekosten die eerst betaald zouden moeten worden voordat de erfenis kan worden uitgekeerd. Ook kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd. 1973, ik geloof dat het dat jaar was, Demis Roussos, Morning Has Broken. MUZIEK

1976, Margot Helwig, liebe Grüße aus den Bergen. En Demis Roussos song Morning Has Broken. Nu kiezen criminelen opnieuw voor ouderwetse brievenbus, wat de truc juist overtuigender kan maken. Een brief met een postzegel, officieel briefpapier en de naam van een advocatenkantoor voelt al snel betrouwbaarder dan een onverwacht mailtje. Willeke Alberti, 1962, Norman.

En ik nam je mee naar Hawaii, naar Waikiki en Oahu. En je luisterde naar Don Ho, 1965 met Pearly Shells. En Don Ho heeft zelfs een beetje Nederlands bloed in zijn aderen. En daarvoor hoorde je Wilke Alberti uit 1962 met Norman. De fraude helpdesk waarschuwde eerder al voor deze valse erfenisbrieven. De meeste gemelde brieven zouden afkomstig zijn van advocatenkantoren in Engeland en soms Canada. De ontvangers zijn volgens de fraude helpdesk over het algemeen senioren. De fraude helpdesk adviseert daarom bij zo'n erfenisbrief geen contact op te nemen met het genoemde advocatenkantoor, geen geld over te maken en geen kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. We gaan naar Lef Eriksson, het jaar 1974, luisteren met Wo die Nordzee wellen trekken aan den Strand.

De Nederlandse kampioenen van de Engelstalige cover. De Foreos 1960, dans nog eenmaal met mij. En Lef Eriksson zong in 1974, hoe die Noordzeewellen trekken aan den strand. Joe Dowell met zijn versie van Fraulein 1961.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Kloosters. Vroeger kreeg men 14 dagen vakantie en een aantal snipperdagen. Die snipperdagen werden meestal gekoppeld aan katholieke feestdagen zoals Kerstmis en Hemelvaart om er een lang weekend van te maken. Tegenwoordig heeft men meerdere weken vakantie en men gaat met de kinderen naar de camping, toert met de camper rond of gaat luxueus in een hotel. Gepensioneerden hoeven niet op vakantie te gaan in de drukke zomerperiode. Ikzelf blijf in de lente en zomer thuis en ga pas in het voor- of najaar op vakantie. Dit jaar heb ik de laatste twee weken van augustus een bijzondere vakantietrip gemaakt. Ik heb namelijk met mijn vrouw een tocht gemaakt langs diverse kloosters in Beieren in Duitsland. De kloosters in de gemeente waar ik woon zijn ten prooi gevallen aan investeerders en hebben van een nonnenklooster een appartementencomplex gemaakt en in de kloostertuin huizen gebouwd. Een kasteel dat fungeerde als paterklooster is een luxe hotel geworden met een 2-sterren Michelin-restaurant. Er is helemaal niets meer over van de religieuzen die zich in het verleden verdienstelijk gemaakt hebben voor het onderwijs, de gezondheidszorg en het missiewerk. Dit in tegenstelling tot de prachtige kloostercomplexen in Duitsland. In het eerste klooster, Maria Hilf, dat we bezochten, waren vooral oudere, vriendelijke en benaderbare zusters die heel sober leefden. In het tweede klooster in Hechne was de Theodosius Academy gevestigd, waar men veel cursussen verzorgde over zingeving en levenskunst. Het derde klooster was een patersklooster, waar de Norbertijnen een gewone baan hadden en betaald werden door de overheid. Grappig was dat een aantal paters ging motorrijden en ons toeriepen: "Der Herr ist mit uns." In het vierde en laatste klooster was een bejaardencentrum gevestigd en daar hebben we in een eenvoudige kamer overnacht. Deze vakantie was een eye-opener en ik heb heel veel waardering gekregen voor het kloosterleven in Duitsland. In 1962 heeft een zuster, Sœur Sorier, haar meisjesnaam was Janine Dekkers, een tophit gemaakt met Dominique. Het is echter slecht afgelopen met Sœur Sorier. Ze is door de belastingen achtervolgd of schoon al haar verdiensten naar het klooster zijn gegaan. Ze is in 1967 uitgetreden en heeft met haar vriendin in 1985 zelfmoord gepleegd door een overdosis slaappillen in te nemen. Was getekend Barres.

Vertaald uit het Deens, gezongen in het Nederlands door Ria Valk, 1960. Hou je echt nog van mij, Rockinbilly. En Kurt Adolf Thielen zong in 1968, Englein am Rhein. 1963, Elvis Presley, Good Luck Charm.

1963, Elvis Presley met Good Luck Charm. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Joon Huis voor Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroepland van Kuik wens je een hele mooie week. Er liggen nog twee plaatjes klaar voor dit uur. Het eerste is van Lolita uit 1968 met Draai Tannen. En daarna Ronnie Tober uit 1965 met Geweldig. Hier is Lolita.

0: Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Nauws.
1: Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk.

0: en Showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
3: Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegip doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat. Met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, het gaat heel erg vlug. Maar lieve mensen, de zomer is alweer voorbij. En Gerard Cox heeft daar een liedje over gemaakt.

0: steht, dann bleib doch.
1: Hij voldoet niet aan zijn plicht. Boudewijn de Rood zingt een wonderkind van 5.

Onze liefde heeft het overleefd. Auch wenn der Wind sich dreht. De Vikingen.

Nu volgt op Omroep Land van Kuik een overzicht van evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 6 september. Kermissen in Grave van 1 tot 10 uur, Lunette 39. Ook in Groeningen van 3 uur tot 12 uur vannacht, Maastraat 17. Ook in Heijen van 12 tot half 12, Lijsterbestraat 10. Haps van 2 tot 1 uur op het Marijkeplein 1. Molenhoek. Gezelligheid met de Molenhoekse Alleskunde van 12 tot 5 uur in en om het dorp. Sandbeek, kunst van het geloven. Een expositie van 11 tot 5 uur wordt gehouden in 7 kerken en kapellen. Stevensbeek, de Village Festival van 12 tot 8 uur, Radioweg 1. In Holthees is er een dorpsfeest van 11 tot 9 uur. Loonseweg 5A. Sint-Tatunnus, kunstdorp met circus van 11 tot 5 uur op de Brink en Kloostertuin. Grave, speciaal bierfestival van 1:30 tot 8 uur. Startpakket kost €17,50, inclusief 2 munten. Met een uniek proefglas. Op de kade in Grave. Beers. Jan Bonats speelt vooruit op zondag van 2:30 tot 4:30, burgemeester van de Braakplein 2. Velp, muziekcafé, Reel to Reel, van 3 tot 5 uur. Ierse dans- en kroegmuziek, Maximiliaan de Maasland, Manstraat 2. In Kuik, Agnes Tienstra exposeert kiltes in het pakhuis van 12 tot 5 uur. Ook is er cultuur aan de Maas. Van 10 tot 5 uur in het centrum. Kunstmarkt en optredens en nog veel meer. In De Nielt is er een smartlappenmiddag van 2 uur. Lavendel 250. Pieter Dirksen geeft vanavond een orgelconcert in de Sint-Martinskerk. Van 8 tot 10 uur. De prijs is dan €10. U luistert naar Verder van Ricky King. En daarna naar Wolfgang Petri met Du bist ein Wunder. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier!

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Succes, John en Martin en straks Herman. Na dit nummer van George Baker komt nog een stukje van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot een volgende keer.

oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exit poll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
8: Ja, hallo, het is vandaag precies 6 september van het jaar 2026. We zijn weer aangekomen met de trein en we gaan eventjes wat doen voordat we natuurlijk met ons perron beginnen, perron 4. En tot die tijd horen we even wat reclameboodschappen. Dus ik zou zeggen, we beginnen ook met muziek van Billy Swan.
9: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja. En nou is het ongeveer genoeg, want Billy Swan hakte daar nog even.
1: Hij weet van geen ophouden.
0: Ja, hij weet van geen ophouden. Hey, goedemorgen allemaal.
1: Hey, dan moet er af en toe een euro in en dan gaat hij weer.
0: Het rammelt weer aan mijn koptelefoon. Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar ja, dit is beter.
1: Ja, het is maar goed dat ik mijn eigen spullen meebreng, dan werkt het nog een beetje.
0: Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Dit is vandaag 6 september en het is eigenlijk ook een dag met een koninklijk tintje.
1: Oh?
0: Ja, ja, inderdaad. Het is vandaag een koninklijke dag. Het is ook eigenlijk, ja, moet ik ook eventjes zeggen, het is vandaag de dag van de Joodse cultuur. Dus ja, moeten we daar dan ook eigenlijk even iets mee doen? Ik weet het niet. Misschien in plaats van een artiest die nogal Joods is. Vandaag, en dat is echt heel toevallig. In 1898 is de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Gaan we verder. Want dan in 1948 is de troonbestijging van koningin Juliana. Daarbij nog, zou, als hij nog geleefd heeft, prins Klaus, vandaag jarig zijn. Die zou dan 100 zijn geworden.
1: Ah, dat is een heugelijk feit.
0: Een heugelijk feit. Ja, en ook, ook een man die niet meer onder ons is, Willibrord Verkeer.
1: Oh.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En Bertie O'Connell.
0: Hè?
1: Bertie O'Connell.
0: Willibrord Verkeer, ik denk niet dat hij 100 werd. Eens even kijken, 1941 moet ik dat dan goed zeggen, dan zou die vandaag 75 zijn geweest.
1: Ja,
0: nou, ja. Nee, gaat maar. Ja, en onze Benny Jolink, die is vandaag 80 geworden.
1: Ja, gaan we straks iets mee doen, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, wat gaan wij nog meer doen?
1: Ja, John, ik stond vanmorgen op en ik keek naar de heldere blauwe lucht.
0: Ja.
1: En er kwamen er al.
0: Heldere blauwe lucht?
1: Er kwamen er al meteen 3 luchtballonnen bij ons over. Nou, dat is er mooi om te zien, zo, hè?
0: Ja.
1: Dat lijkt me toch echt geweldig om een keer in de vroege morgen met een luchtballon de lucht in te gaan.
0: Ja, dan moet ik niet slecht geslapen hebben, want dan heb ik het koud en dan ben ik chagrijnig.
1: Ja, maar in de luchtballon is het nooit koud.
0: Oh.
1: Want ik heb dat is ook heel mooi, dat denk ik nog vaak in terug.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben ook met een luchtballon mee geweest in Oostenrijk.
0: Oh.
1: 'S morgens in alle vroegte. Over al die bergen, nou, dat is helemaal fantastisch. En dan hier zit je er een uur en een kwartier, anderhalf uur, hooguit.
0: Ja.
1: En daar zit je er 3,5 à 4 uur in. En dan mogen maar een paar mensen mee. Dan zit het allemaal vol gascilinders. Dus we gingen allemaal over die bergtoppen heen. Ja, dat is geweldig om mee te maken.
0: Dus jij viel eigenlijk met de neus in de boter? Of heb je er flink voor in de portemonnee moeten tasten?
1: Nee, dat viel er al mee. Dus.
0: Oké.
1: Dat viel er al mee. En het was ook een heel heldere blauwe lucht. En midden in de winter was het. Dat is in januari. Dan komen daar alle luchtvaarders bij elkaar. En dat duurt dan 14 dagen. Stijgen ze daar iedere dag 2 keer op.
0: Ja.
1: En dan zit een wedstrijd weer aan verbonden. Dan moet je iets naar beneden laten vallen. Of in een bepaalde formatie zien te vliegen.
0: Oh.
1: Of ze moeten een bepaalde plek stoppen. En iets oprapen. En dan weer verder. Dus ja, dat is geweldig om mee te maken.
0: Nou,
1: daar vergeet ik mijn leven niet meer.
0: Ik ben nog nooit in een luchtballon geweest. Je zegt dat je dat het niet uitmaakt of je wel of niet hoogtevrees hebt. Wie weet, komt het er nog ooit van.
1: Ik hoop het voor jou, want het is geweldig om mee te maken. Dus ik hoop dat ik het nog een keer meemaak.
0: We hebben op deze 6 september vandaag een rustig dagje. Ik heb wel een hit in ons deel ergens. Ja. Misschien heb jij die ook nog wel 1, Martin. Dan doen we er gewoon 2. We hebben nieuws, muziek, maar geen Kees. Kees is er ook niet vandaag.
1: Kees is er vandaag.
0: Ook geen interviews. Helemaal.
1: Maar ik ben nog iets vergeten.
0: Wat dan?
1: Ik ben jou vergeten te feliciteren, want je bent een week jarig geweest.
0: Ah ja, dankjewel.
1: Nogmaals, van harte gefeliciteerd, ook namens iedereen.
0: Ja, dat was afgelopen, dus ik ben het alweer helemaal vergeten.
1: Oh, heb je het gevierd dan?
0: Nou nee, het was echt een hele rustige dag. En de enige die op mijn verjaardag is geweest, dat is mijn dochter.
1: Ah, nou, dat is dat mooi.
0: Zelfs mijn zoon had het te druk, die moest werken.
1: Oh.
0: En mijn dochter zei, pap, ik kom toch even langs en doen we even iets, een taartje eten of zo. Ik zei, nou meid, ik weet iets beter, maar ik kan gewoon even gezellig ergens uit eten.
1: Nou, Dat is toch ook geweldig?
0: Ja, dus dat hebben we gedaan. Dus,
1: toch een
0: 4. Ik heb er een 6 achter gekregen. Ik ben van 1970, ja. Dus ik ben 56 geworden afgelopen dinsdag.
1: Ah, kijk. Oh ja, ik moet nog iets meer vertellen.
0: Ja, vertel.
1: Ik ben van de week, de laatste paar weken met een nieuwe hobby begonnen.
0: Oh ja, wat dat is?
1: Met vogels. Vogelspoppen.
0: Ja, ja.
1: Ornitholoog of hoe heet of zoiets.
0: Nou begin ik niet te geloven, Martin.
1: Ja, nee, maar nou... ik vind het hartstikke mooi. Mijn vrouw vindt het ook mooi, maar met één soort vogel, daar wil mijn vrouw niks van weten.
0: En dat is?
1: Dat is de partneruil.
0: Ja. Nou, weet je wie er vandaag ook is jarig is? En dat is de zus van Patricia Pai, Yvonne Keely heet ze.
1: Oh, en daar kunnen we een liedje van draaien.
0: Ja, dus ja, die heeft ooit een heel bekende hit gehad met Scott Fitzgerald. En dat is gewoon onze tweede plaats vandaag.
1: En een vergeten hit.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Dus...

0: Ja, dat was toen de knijter van de hit. En dat was eigenlijk in 1977. Was een echte originele nummer 1 hit in 1974 met Scott Fitzgerald. Yvonne Keeley, de zus van Patricia Paya. Waarom dan de achternamen in kruisjes, dat weet ik dan niet.
1: Heb ik ook nooit kunnen volgen.
0: Maar... Nee, ik ook niet. Maar zij heeft vandaag 74 kaarsjes uit kunnen blazen.
1: Oh, net zo te zeggen.
0: En toen werd het stil. 74 jaar. Ja, jij hebt ook die leeftijd bereikt. Dus je bent eigenlijk net zo oud als Yvonne Keeley. Ja, iets ouder dan, hè? Want jij bent al een tijdje dan 74.
1: Ja, ik ben al een half jaar bezig.
0: Maar jij bent een half jaar bezig aan je 74ste. Oké, ja, dat is goed. Hey, dat is vandaag ook weer van alles te doen hier in onze... we gaan heel hard naar de herfst toe, maar het is nog een beetje zomer. En dat wil eigenlijk zeggen dat er nog eigenlijk van alles te doen is, ook hier in onze gemeente. Want ja... Het is kermis in Haps. Ja. Het is kermis in Heijen. Dat is dan wel net buiten de omgeving. Maar er zijn hier en daar wat kermis. En in Steensbeek is ook wat te doen. Maar daar komen we straks ook eventjes op terug. Want ja, dat ziet er eigenlijk wel heel gezellig en mooi uit. Oh ja, en het is kermis in Graaf. Kermis Groeningen, kermis Heijen. Ik moet even dadelijk een slokje water gaan drinken. Want anders gaat dat helemaal niet goed. Oh, we hebben hier koffie staan. Diverse kermissen in onze gemeente, dus dat is wel weer gezellig. En straks iets over Steensbeek natuurlijk. En ik heb een plaat uit de jaren 80, zo'n echte typische... Dit is wel eigenlijk een vergeten hit. Nou, vergeten hit. Hij wordt hier en daar toch nog wel veel gedraaid. Rattlesnake, Lloyd Cole en The Commotions. Lekker plaatje om mee te beginnen.

0: Ja, Lloyd Cole. En hij deed het met zijn commoties in Rattlesnake. Dat is echt zo'n plaatje van, je kent hem wel of je kent hem niet. En hij doet je wel wat of hij doet je niet wat. Ik hoorde van de week, ik zat eigenlijk vrijdagavond in een pubquiz, Martin.
1: Ja. En, was het moeilijk of...
0: Nou, daar zaten toch wel echt wat moeilijke dingen tussen, hoor. En ja, als het dan over muziek gaat, dan kom ik een heel eind. Maar daar werd ook onderin gevraagd, welke zes landen grenzen aan... En dan moet ik het goed zeggen, Irak.
1: En heeft iets.
0: Ja. Ja, onder andere Jordanië, Turkije. En ja. Zo moest je ze alles eens noemen. Je moest ook alles eens noemen. Anders... Maar wat er kwam, is ook een actuele vraag over Dolly Parton.
1: Ja.
0: Want wist je, zij schreef zelf het nummer I Will Always Love You. En weet je dat er al een zanger was die het al heel snel wilde coveren?
1: En dat was?
0: Ja. Wie zou dat zijn? Maar het is niet doorgegaan omdat hij ook een gedeelte wilde geregistreerd zijn als schrijversrechten. En hij had geen geen regel geschreven.
1: Ja, dat is niet eerlijk.
0: Daarom heeft Dolly ook gezegd, dat doen we niet.
1: Daar gaan we niet aan beginnen.
0: En ja, als ik zeg Tom Rijmakers, wie zeg je dan?
1: Is dat zo?
0: Nee, van wie is Tom Rijmakers grote fan?
1: En van Elvis. Ja,
0: die was die zanger. Elvis Presley wilde het nummer I Will Always Love You heel graag coveren, maar hij wilde ook een gedeelte van de schrijversrechten. En toen heeft Dolly gezegd, dat gaan wij niet doen, want die hou ik lekker aan mezelf. Dus.
1: Ja, ze speelde overal de baas, wat dat betreft. Hè?
0: Nee, maar dat heeft ze ook al goed recht in. Ja. En dat zat dus ook in die pubquiz. Nou, we gaan muziek draaien van...
1: Ja, van gisteravond.
0: Oh, leuk.
1: Van de beste zangers.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dan komen we vaak heel mooie muziek tegen. En dan denken we, ja, dan hoor je die één keer en dan nooit meer. Maar als je dan Perron 4 aanzet op de zondagmorgen, dan hoor je hem toch nog een keer.
0: Ja,
1: en
0: leuk.
1: Dan gaan we het hebben over muziek van... Yves Berendsen.
0: Au.
1: Terug in de tijd, maar deze keer uitgezongen door Django McElroy.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar luisteren. Terug in de tijd, maar een hele andere uitvoering. Wel mooi.

0: dat klinkt heel anders, dit, hè?
1: Ja.
0: Dit klinkt heel anders.
1: Ja. Zo'n festival niveau, zullen we maar zeggen, hè?
0: Ja, Jean McCroy is dan ook een zanger die een heel ander genre zingt dan Yves Berens natuurlijk.
1: Ja, maar je kunt van alle liedjes toch wel iets aparts maken.
0: Dit trekt een beetje meer naar de soul toe, zeg maar.
1: Ja. Helemaal.
0: Ik zag hier even een berichtje en daar stond een foutje in, maar het komt goed, want het is zaterdag niet 6 september en zondag niet 7 september. Het is vandaag, gisteren was het dus 5 september, vandaag zondag 6 september, is het in Stevensbeek. En ik denk dat ze daar geen kermis meer hebben, daarom is het Village Festival. Ik weet het niet zeker hoor, want hou mij in te goede. En dat ziet er gewoon hartstikke gezellig uit. Ik heb hier wat foto's staan. De Village Festival is waar je samenkomt, viert en geniet van Stevensbeek. Je beleeft in een weekend vol muziek, gezelligheid, een beleving voor jong en oud. Op zaterdag, en dat staat er, maar dat klopt niet, dan moet zaterdag 5 september zijn, trappen we af met spetterende 18+ avond live muziek, lekkere drankjes en een feestelijke sfeer tot in de late uurtjes. Nou, vandaag dan, 6 september, verandert de Village in een warm, vrolijk familiefestival. Dus dat is voor de hele familie te doen. En ik denk dat het er heel gezellig uitziet. En kom je in de buurt, fiets er even langs of rijd er even langs. Van 12 tot 8 uur geniet je van ontspanning, activiteiten voor alle leeftijden. Heerlijk eten, drinken en een fantastisch funpark voor de kinderen. Entree is gratis en de sfeer is onbetaalbaar. Dat vind ik eigenlijk heel goed gezegd. De sfeer is onbetaalbaar.
1: Ja, nou. Maar dus ik mag mijn schoonmoeder ook meenemen.
0: Jij neemt je schoonmoeder maar mee. Ja. Ik denk dat het wel moeilijk zal worden, volgens mij. Of leeft ze nog wel?
1: Nou, jawel, is nog goed te been.
0: Oh, is nog goed te been. Oké, nee, dan heb ik helemaal niks gezegd. Dan zeg ik, hou ik mijn mond gewoon dicht.
1: Ja.
0: Van Stevensbeek gaan we even naar Limburg. Ik heb die plaat eigenlijk een paar maanden geleden al gedraaid, maar ik vind hem eigenlijk gewoon zo goed. Van de Limburgse band Marshmallow Moonshine. Ja, het is goed vandaag.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veun in het water, bad in het zand. Ging een hul aan de kop en ijskoud pils in de hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Ze heette Marshmallow Moonshine uit Limburg. En
2: vrolijke muziek.
1: Ja, het is goed vandaag. Dat wordt eigenlijk dan ook zongen, een lintje voor de mensen die dan in Limburg kunnen. Nee, ik ben ook geen Limburger, maar ik kan het toch wel een beetje verstaan.
2: We wonen er wel dichtbij.
1: Ja, we kunnen er niet omheen.
2: Nee. Dat wil ik ook niet, want ik vind toch dat er altijd heel mooie muziek vandaan komt van Limburg.
1: Ah ja, dat is het ook gewoon.
2: Niks ten nadele van de Brabantse muziek, maar Limburg vind ik allebei wel mooi.
1: Ik luister door de week heel veel naar L1, omdat het ook gewoon af en toe zo uitkomt als ik in Limburg zit. Zet ik gewoon L1 op voor mijn werk en dan... dan hoor je wel eens ooit dat ze ook gewoon hele mooie muziek uit Limburg draaien. Dus dan heb ik zoiets van, ping, die wil ik ook naar Perron 4 meenemen.
2: Ja, waar van mij ook mooie muziek is, daar is bij de Kulle, hier in Mel.
1: Oh ja, dat hadden we vorige week.
2: Strandpaviljoen, en die hadden we vorige week te gast, twee leden van de Old Wheels.
1: Ja.
2: Een bandje wat hier in de regio veel kermissen en zo op trad in de begin jaren 70.
1: Ja.
2: En die gaan vanmiddag weer een keer samen spelen.
1: Ja.
2: En dat doen ze op het strandpaviljoen in Langeboom. De entree is gratis en voor de kinderen is er nog van alles te doen. En prachtige muziek. Ze hebben geluk en ze hebben mooi weer.
1: Je bent ook een wandelende krant, of niet, Martin?
2: Ja.
1: Ik was nog eventjes vergeten te vertellen dat natuurlijk het Stevensbeek gebeuren op de Radioweg ingebeurt. En laat ons ook eventjes vertellen dat op de Loonsweg 5A in Holtrees, want Holtrees heeft ook een soort van dorpsfeest vandaag. Dat was dus gisteren ook. En vandaag, ook op zondag 6 september, is een Holtrees Markt ook gewoon een dorp. Er staat niet veel informatie over, maar dat is gewoon dat er dans, eten, gezelligheid is voor ouderen. Er zal hier en daar wel een bandje optreden. Er zal kinderen speeltoestellen staan. Maar in Holtrees Markt kunt u natuurlijk ook nog altijd naartoe. Vandaag om 11 uur begint het al. Muziek van Supergrass. All right.

0: vrolijke klanken van de formatie Supergracia. Je hoort er tegenwoordig niks meer van. En het lijkt op Supertramp. En sommige stemmen komen zelfs een beetje overeen. Je zou nog eens kunnen zeggen, nee, weet ik niet. In ieder geval, dit was Supergracia en alright. Ja, Martin, gaan we naar een hit en origineel of wat doen we eigenlijk?
1: Ja, breng me ons bij het hit en origineel.
0: Oké, ja, want die hebben we twee vandaag. In het eerste uur één en in het tweede uur één. Dus... Martin, ik laat het even helemaal aan jou over.
1: Ja, als je even de schijf openzet, dan...
0: Ik ga de schijf openzetten.
2: We kennen de hit, maar Perron 4 kent ook het origineel.
1: Ja, dan gaan we even terug naar 1968. Dat is alweer een hele tijd natuurlijk. Mm-hmm. Toen is er een nummer geschreven door Chris Christofferson. En dan For the Good Times.
0: Trouwens, even van de mensen die niet weten wie Chris... Kennen jullie nog Rubber Duck? Die transport, die serie. Nou, de hoofdrolspeler, dat was Chris Christofferson.
1: Oh, ken ik niet, want ik kijk kijk maar heel weinig de EW. Dus.
0: Ja, maar dat, dan weet ze het in ieder geval. Ja.
1: Oh ja, dan ben ik er even helemaal vanaf. Oh,
0: sorry.
1: Ja. De nummer schreef hij voor de Good Times, dat schreef hij in 1968. En heeft er een tijdje niks meer gedaan, maar wel... Bill Nash, die maakte er een hitje van.
0: Mm.
1: En daarna Ray Price. Maar in 1970 dacht Chris Christofferson op zijn eerste album... ik zet een nummer erop. En later is het nog door menige artiest op de plaat gezet. Onder andere door deze artiest. En die kennen we de laatste weken helemaal. Dolly Parton, want die is ook weer de top 40 ingekomen. Met Jolene.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Nou. Maar ze heeft dit nummer opgenomen. De nummer van Chris Christofferson, For the Good Times. MUZIEK

0: Maar dat was dus de uitvoering van Dolly Parton.
1: Ja. Ray Price die had in de jaren 70 daar nog een keer een nummer 1 hit mee.
0: Oh!
1: Met dit nummer.
0: Maar niet in Nederland.
1: In Nederland.
0: Maar nee, in Amerika dus.
1: Ja. Maar het origineel is uiteraard van Kris Kristoffersen, zoals ik al zei. En die maakte er in 1970 nog een hit van op zijn eerste debuutalbum.
0: Oké, leuk.
1: For the Good Times.

0: hele, hele mooie plaat voor de, ja, moet ik zeggen, voor de country liefhebbers. Ja, die komen wel helemaal aan hun trekken.
1: Ja, dat was eigenlijk de beginperiode van Chris Christoffersen. En als je ziet wat je na die tijd nog allemaal op de plaat heeft gezet, is niet gering.
0: Oké. Okay. Nou,
1: toch?
0: Nee. Nou, we gaan zo nog even iemand feliciteren.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Als je me trakteert.
0: Oh shit, man. Dat is goed dat jij dat zegt. Ik had gewoon met een pak koeken vanmorgen moeten komen of zo.
1: Ja, nou, dan...
0: Dat doen we de volgende week al.
1: Ja, volgende week.
0: Ik heb al helemaal niet meer aan mijn verjaardag gedacht. Nou goed, maar het komt helemaal goed.
1: Ja, ik dacht, ik moet er even een hint geven.

0: Ja, Take Me Back van Kygo en Max McLaughlin. Zeg ik dat goed? Nou, jij is weggesprongen. Moet je even kijken. Maar... ja, maakt ook niet uit. Was top 40 werk nog niet zo lang geleden. Nou niet meer, maar het klinkt in ieder geval goed. En Heap of the People, ra, hij mag 80 kaarsjes uitblazen, toch?
1: Ja.
0: Ja, de man, Benny Jolink.
1: De goede man altijd normaal. Zullen we maar zeggen, hè?
0: Ja, hij is ook naast is de oprichter van de maan. Daarnaast was hij al jaren kunstenaar. Ja, hij verzond van allerlei kunsten. En ja, hij heeft ook beeldende kunst gedaan, hoor. Maar daarna is hij gaan schilderen en hij doet nog van. Hij heeft ook gewoon de hele podiums, het hele decor van de maan heeft hij destijds zelf geschilderd. In de goede normale jaren. Zal hij nou denk ik misschien niet meer doen.
1: Nee, nou niet meer.
0: Het ging er ook een beetje om of hij nog wel verder ging met zijn artiestenleven. Want hij zat eigenlijk zo met zijn astma te kloten dat hij daar eigenlijk heel veel last van had. Maar door nieuwe medicatie en het toch niet kunnen laten van muziek. Ja, is hij toch weer verder gegaan. En af en toe treedt hij nog op. Niet zoveel meer als vroeger, maar...
1: met Marie.
0: Ja, nou... ik denk dat Marie al lang weg is. Ik denk dat Marie...
1: Oh!
0: Ja, want het begon allemaal natuurlijk met Oerend Hart. En dat was... eventjes snel spieken. Wanneer was Oerend Hart?
1: 74.
0: 77 staat hier. Maar goed, ze zat ook eerst vroeger onder de veren van Johnny Hoes. En toch in 1979 kwam deze plaat uit... 27e plaats, 4 weken erin. Niet een hele grote hit, maar gewoon even iets anders dan Oerentaart. Hier is Benny Jolink en zijn konuiten met Marie.

0: 80 kaarsjes, het is nogal wat.
1: Ja.
0: Ja. Nou goed.
1: En Marie op de verjaardag. Hè?
0: Ja, zou Marie erbij zijn? Ik weet niet.
1: Ik denk het wel, die komt de worstbroodjes brengen
0: natuurlijk. Oh ja, die worstbroodjes die ik vergeten ben. Ja, wrijven we het er maar in. Dit was het eerste uur. Dit was het eerste uur. Ja. We gaan snel naar de reclameboodschappen.
1: Tot dan zo. Zijn ze alweer terug.
0: Ja.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Biegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week.

0: persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters bij een veiligheid voorop staan.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Pro4 hier op deze zondag.
1: We zijn weer ingestapt
0: en ik moet even iets raak zetten. Want we hebben gewoon gelukkig wel een goede luisteraar. Ik had een fout gemaakt, schijnbaar bij Willy Boord verkend, want die is uit 1941. Zou dus vandaag 85 jaar geworden zijn. En dat moet ik eigenlijk ook wel weten, want mijn moeder was uit 40 en die zou dus 86 geworden zijn.
1: Alles weer rechtgezet. Hè?
0: Alles weer rechtgezet. Bedankt, ja, Marianne, dat je zo'n scherpe luisteraar bent.
1: En, bedankt voor het opletten. Hè?
0: We vergeten tussendoor even op die app te kijken, omdat we dan toch met van alles druk hebben. Maar zodra we het zien, dan corrigeren we alles of proberen we daarna te handelen.
1: Hebben we gedaan bij deze.
0: Ja, wat gaan we
1: nog allemaal doen, John?
0: Ja, we hebben in ieder geval een tweede hit en origineel.
1: Ja.
0: Hebben nog wat het weer zal doen. Misschien kan ik nog ergens een hele leuke vergeten hit vinden. En natuurlijk, 11:30 schuift Herman even aan wat hij in zijn programma heeft zitten.
1: Nou, dus dat allemaal tot de klok van 12:00 in perron 4.
0: Ja, inderdaad. En de eerste plaat, ik word af en toe een beetje, ik word een beetje gek van dit systeem. Ja, goed. De eerste hij staat er weer in. De eerste plaat die wij, die ik zou draaien, die heb je net al gehoord. We gaan even naar een goed al romantisch nummer en dat is deze.
1: Champagne, how about this?

0: Ja, ik zou zwijmen oplaten.
1: Ja, je zou er bijna in slaap vallen.
0: Nou ja, we gaan bijna de herfst in. Dan worden de avonden donker, de kaarsjes aan. Of de schemerlampjes en dan hoort dit
1: gordijnen
0: eigenlijk
1: dicht.
0: Ja, nou ja, goed. En wat er verder achter die gordijnen gebeurt, ja, dat is voor iedereen op zich, toch?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat bemoeien we ons eigen mee?
0: Nou, ik heb het gewoon over het algemeen, dus... Hey, maar ze zijn wel flink bezig in Sint Antonis, want vorige week hadden ze al het een en ander. Volgens mij was het van allerlei voertuigen.
1: Met paarden.
0: Voertuigen zijn al geweest. En wat denk je, ook deze week gaan ze in de kunstkring Sint Antonis gaat op de Breestraat het jaarlijks evenement houden in de Kloostertuin. En de Kunstdorp is ingericht op het circus dit jaar. Dus kunstexpositie van Nederlandse kunstliefhebbers genieten van bont palet en alles wat het gebied van kunst. Met glas en lood, meubels, kunst, keramiek, bronzenbeelden. Bronzenbeelden staat er. Er staat bronzenbeelden. Ik denk dat dat bronzenbeelden moet zijn.
1: Ja,
0: dat tekeningen, schilderijen, leren, tassen. Van alles wat je maar met kunst vervangt. Dus vandaag in...
1: Interessant.
0: In Sint-Tunis, het is al begonnen, een kwartiertje, maar u kunt er nog steeds gewoon naartoe. En de muzikale omlijsting is in handen van het Brink Orkest. Ja, wat zou het... Ja. En de Springrag en de Jazzkapel Antje und Freunde uit Kevelaar en omgeving.
1: Jawohl.
0: Dus dat in Sint-Tunis.
1: Ja, we gaan weer even naar de Limburgse muziek.
0: Oh, leuk.
1: En,
0: ja.
1: Een groep, daar ben ik lang fan van geweest.
0: Ja.
1: Maar ze staan jammer genoeg niet meer.
0: Oh.
1: Ze zijn voortgekomen uit een gewoon een harmonie.
0: Oh.
1: Uit Schinnen.
0: En er
1: moest een keer wat bij gezongen worden. En
0: nou,
1: ze hadden een lid, en die heette Guido. En die kon een aardig mopje zingen.
0: Oh, mooi.
1: En toen zijn ze maar een bandje begonnen met Limburgs Oostenrijkse muziek. En ze hebben diverse albums gemaakt, maar ze treden niet meer op. Alleen de zanger die doet dan nog Guido de Schintaler, noemen ze dat dan.
0: Mm-hmm.
1: En de groep de Schintaler.
0: Oké.
1: Okay. Uit Schinnen. Ik heb ze gelukkig een paar keer mogen zien. En we hebben zin erin.
0: En dat was een gezellige middag, of
1: niet? Ja, dat was heel gezellig.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja, goed zo. Stemmen.

0: Ja, echt vreselijke muziek. Een beetje de hoenpapa.
1: Ja, een beetje met Oostenrijkse klanken erin.
0: Ja, de Hoogse Trekkers. Ja, precies. Ja, Sintalig.
1: Ik vind het mooie muziek.
0: Ik wist niet dat het Nederlands was, joh.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Nou, ook weer eens leuk om te horen. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten muziek hier bij Perron 4. Omdat wij er misschien een beetje van uitgaan naar jong en oud. Of van alles luisteren. Ja, gewoon omdat wij het zelf zo in elkaar flatsen, denk ik.
1: Wij gooien het van de hak op de tak.
0: Wij gooien het gewoon van de hak. Wij zijn gewoon van op de hak op de tak. En dat brengt ons eigenlijk naar het volgende. Want we hebben vandaag twee.
2: We kennen de hits. Maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Ja, dan gaan we terug voor 1989.

Ja, dan wil ik horen You're Simply the Best. En ja, dat is niet naar mij gericht hoor. Maar ja, dit is de zangeres onder Anna Mae Bullock, geboren in Brownsville, Tennessee, op 26 november 1839. We hebben het vandaag ook over overleden zangeressen, eerst Dolly Parton. En dat geldt in dit geval zeker zo. Zij haalde in 1989 hier een hit mee. Simply the Best, of The Best wordt eigenlijk het nummer gezegd. En ja, ze stond er al liefst op de 5e plaats, haalde ze dan mee, en stond er 11 weken in de Nederlandse top 40. Maar ja, het is natuurlijk niet van haar origineel. Nee, het is niet van haar. En dan gaan we naar een andere overleden zangeres. We hebben het vandaag over dode zangeressen. Ja, goed, het werd geschreven door... Ja, goed. Mike Chapman, Holly Knight en Tyler. Het was een productie. En werd geproduceerd door Desmond Child. Ja, het nummer Simply the Best werd ook op voor het eerst door Bonnie Tyler op album gezet. En ja, dus daarna door Tina Turner gebruikt. Ja, Bonnie Tyler, die ook al sinds heel kort niet meer onder ons is. En een zanger is met een hele, ook een beetje heze, aparte stem. Bracht dit voor het eerst op de plaat en daar gaan we naar luisteren. Ja, daar gaan we naar luisteren, toch? Ja, The Best van Bonnie Tyler.

0: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
1: Ja, dat is jammer, want het was, helemaal de verkeerde, want deze hadden we moeten hebben.
0: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4. Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Met Mark Anthony. You sing to me.

0: How You Sang To Me. Hij was al afgelopen, hè?
1: Ja. Hij was ons te vlug af.
0: Ja, hij was ons gewoon te vlug af. Nou, ja, dat heb je wel zo. Het is ook niet moeilijk om ons te vlug af te zijn, of wel?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, daar heb je niet veel van nodig.
1: Nee, zeker op de zondagmorgen, dan willen we wel eens ooit afwijken.
0: Nou,
1: maar geen
0: zo.
1: Probleem. We gaan even naar Nederlandse muziek. Je hebt tegenwoordig het programma Holland Zingt Hazes.
0: Ja.
1: Maar sinds kort is er ook Ahoy Zingt Rob de Nijs.
0: Oh, ja.
1: En in dat programma, en dat was op tv... was de zangeres Numidia, van Turkse afkomst.
0: Mm-hmm.
1: En die zong Alles wat ademt. Nou. In het Nederlands, maar een heel klein stukje in het Turks.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Een heel aparte uitvoering.

0: Is dit mooi of is dit heel mooi?
1: Nou, je hebt helemaal niks te veel gezegd, Martin. Dit klinkt goed, ja. Dit moet ik echt eerlijk zeggen.
0: Ja, dat zie ik dan op tv en dat vind ik dan prachtig om dan een keer op de zondagmorgen nog een keer te draaien.
1: En daar ga jij dan mee aan de gang, ja.
0: Ja.
1: Inderdaad, heel erg.
0: Zo ben ik altijd op zoek naar iets. Hè?
1: Ja. We zijn ook op zoek naar onszelf.
0: Ja, ja.
1: Zo dadelijk krijgen we Herman. Ik heb even iets anders. We hebben er nog eentje. Komt die, want die zou ik eigenlijk vorige week al draaien.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
1: Nou, de vergeten hit, inderdaad. Want we gaan naar Rocky Burnett. En dat was een zoon van Johnny Burnett. Ja, en All-American bekende. En natuurlijk moet ik ook nog even uitleggen wie Johnny Burnett is. Doen we maar niet. Zoek het even op Google. Dan komt het altijd goed. Hij had in... In 1980 een bescheiden hitje. Haalde dat, nou bescheiden, haalde toch de 12e plaats erbij. En kwam in januari 1980 binnen. Haalde 12e plaats, 7 weken stond hij erin. En het is dan echt een plaat die je dan tegenwoordig niet zo gek veel meer hoort. En toch gaan wij hem draaien. Tired of Touring the Line, Rocky Burnett.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
1: Ja, die is ondertussen aangeschoven.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Herman.
2: Wat een weertje, hè?
3: Wat een weer. Ja, ja, zeker. We gaan er vanmiddag nog wel even van genieten. Hè?
2: Als daar nou volgende week zondag ook is, dan juichen ze in Wilbert Oort. Maar de voorspellingen op het moment zijn nog niet zo best.
3: Nog niet zo goed, hè?
2: Nee, 7 mm regen, maar...
3: Ja, nou, we zijn er nog niet.
2: Dus. Ik kijk elke dag even net. Het verandert ook elke dag. Het zou vanaf donderdag gaan regenen. Klopt. Tot en met maandag. En ja. Nou is het maandag droog, donderdag droog, vrijdag droog. Ja. Het zou alleen op zondag nog regenen. Nou, ja, dat doen ze Wilbert Oort te pest, hè?
3: Ja, mijn dochter die zou weggaan en die had eigenlijk in gedacht om naar Friesland te gaan voor dit weekend. Maar daar hebben we maar iets anders geboekt
2: voor dit weekend.
3: Ja, maar toen beloofde ook voor dit weekend
2: regen.
3: Regen. En toen heeft ze maar vlug iets anders geboekt, maar het was helemaal niet nodig geweest.
2: Het is eigenlijk bijna nooit nodig.
3: Nee, nee.
2: Het is maar zo zelden dat het een hele dag regent.
3: Ja.
2: Maar het gebeurt wel eens.
3: Wel eens. Ja, afgelopen.
2: Gewoon week zondag.
1: En gebeurt dat een paar dagen achter elkaar, dan word je ook stikmoe.
2: Eigenlijk nog één al, hè?
1: Ja.
2: Nou, nou, eigenlijk nog één dag. Dat gekke is, dan hebben we bijvoorbeeld de superhete dagen gehad. En dan denkt van, oh, een buitje zou je toch wel lekker zien. Maar zo'n buitje hoeft ook niet lang te duren.
1: Nee. Het kan beter even een keer hozen en dan afgelopen.
2: Ja.
1: Maar ja, goed. Dat hebben wij niet voor het zeggen.
3: Maar ja, we zitten hier lekker binnen, Herman. En we gaan weer straks na de klok van 12 uur luisteren naar Paleijn 33. En wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou, we hebben een gast. We hebben van Mondo Lokaal hebben we Hans Baltussen. En die is van de stichting Passion for People.
3: Ja.
2: Hij is ooit leerkracht. Ik denk dat hij leerkracht was, want ik denk dat hij gepensioneerd is. Maar ik weet niet 100% zeker. En dan regelde hij stageplekken. En een daarvan was Malawi in Afrika. En Malawi is het armste land van de wereld.
3: Ja.
2: Hij zei, dan is het ook het veiligst. Want dan is er geen één supermacht die daar naartoe wil.
3: Nee, nee, dat klopt.
1: Tenzij er grondstoffen gevonden worden.
2: Ja, die zijn er dus.
3: En hoe gaat het dan?
2: In ieder geval niet zijn werk weet.
3: Hoe gaat het dan met Hans Baltussen? Die stuurt daar leerlingen naartoe?
2: Nou, hij is eigenlijk voor het goede doel is hij veel meer bezig met het ziekenhuis al daar. Om dat te voorzien van goede materialen. Zodat, en degene die daar stage lopen, die komen er dan achter. Oh, ze hebben hier toch wel wat minder als wij denken. En dan wordt toch vanuit de stagiaires komt er dan toch weer een actie om... Wederom iets voor dat ziekenhuis te doen. En je kunt de stichting ook steunen, maar daar hebben we het straks uitgebreid over.
3: Nou, we zijn benieuwd.
2: Heel, heel mooi. En ja, tegenwoordig stel ik een artiest in het licht. Hè. Dan breng ik een rode draad in de uitzending, een aantal nummers, maar dan niet van dezelfde artiest. Ja, het is wel dezelfde artiest. Dit keer is het Neil Diamond. En Neil Diamond heeft nogal wat geschreven voor anderen.
1: Maar dus komt eigenlijk dan ook wel goed uit. Volgens mij was Neil Diamond Joods, of niet?
2: Weet ik niet. Dat zou kunnen, ja. In ieder geval Barbara Streisand wel. En daar zingt hij ook een duet mee.
1: Nou, dus ja, ja, ja is dus... wel, want het is vandaag ook de dag van de Joodse...
2: Het klinkt een beetje overstuurd. Maar...
1: Ja, ik weet niet wat er in één keer gebeurt.
2: Ja, apart. Nee, want het is...
1: Ik zet even wat terug. Het is vandaag de Europese dag van de Joodse cultuur.
2: Oké, okay, nou, dan is Neil Diamond schot in de roos.
1: Ja,
2: nou,
3: prima.
2: De grootste hit van hem, dat was een hit nog voordat hij echt bekend was. Dat is van de Monkees.
3: Ja, ja.
2: Laten we dadelijk
1: ook,
2: die laten we straks ook horen. Maar in ieder geval, dat is een van de meest bekende. Maar Roy Orbison, Sweet Caroline.
3: Ja.
2: Nou, wist iemand dat Roy Orbison er een versie van gezongen had?
3: Dat wist ik.
2: Ik niet. Ja, ja, jij weet tegenwoordig meer dan ik. Dat merk ik wel. Nee. En Johnny Cash. Je hebt ook nog een nummer van Neil Diamond gezongen. Maar die weet jij zelfs niet.
1: Nou, vertel.
2: Straks luisteren.
1: Oké, okay, nou...
3: Goed zo, Herman. We zijn weer benieuwd wat er allemaal...
2: Heel afspeelt. Mooi nummer van Johnny Cash.
1: Ja. We hadden het er straks al over. Wist jij dat eigenlijk dat het nummer van Dolly Parton... I Will Always Love You... eigenlijk door Elvis Presley wil gecoverd wil worden... maar dat het niet door is gegaan... omdat hij ook de schrijfrechten in gedeelte wilde ontvangen?
2: Heb ik vanmorgen iets van opgevangen?
1: Ja.
2: In jullie uitzending?
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ik wist dat niet. Nee.
1: Ik hoorde het afgelopen vrijdag op een pubquiz. En,
2: ja.
1: Ja.
2: Leuk. De verrekte Elvis.
1: De verrekte Elvis toch, hè?
3: Ja.
1: Nou, wat doen we? A of B, zeg maar?
2: B.
1: B? Oké, B.
2: Ik moest snel zingen.
1: Goedie joedie in zijn regenjas.
2: Doe maar.

0: 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
1: Ja, het weer van de aankomende week, hè? Nou, vandaag wordt eigenlijk nog de beste dag, als je dat moet geloven, van deze week, van de aankomende week. Want zondag begint dan... Ja, niet volgens de TV-gids, maar volgens ons begint dan de nieuwe week op de zondag. Hè? Dan beginnen we met bidden. En gaan we naar de kerk. Doen we allemaal. Maar vandaag is echt een droge dag waar geen spatje regen zal vallen. De temperatuur zo'n 23 graden aan zal tikken. En ja... Eigenlijk een heerlijke dag, dus ga vanmiddag nog even iets ondernemen. Doe er gewoon lekker en dan, ja, dan komt dat helemaal goed. Morgen wordt het dan wel over het algemeen bewolkt, maar hebben we toch een temperatuur, als we dat moeten geloven, nog even 28 graden aantikt. Vind ik gek, maar het zal wel. Dan gaan we naar dinsdag. Ja, dinsdag wordt toch ook vooral regenachtiger. En met zo'n temperatuur van overdag 20 graden en 's nachts 12. Zal hier en daar toch bewolkt zijn en wat buien vallen. 45% kans op regen, dus dat wil toch nogal wat zeggen. En dan, de woensdag ietsjes droger, valt af en toe een drupje en bewolkt. En dan ongeveer 35% kans op regen en een luchtvochtigheid van 76%. Dus een windsnelheid van 24 kilometer, dat u dat maar weet. Dan gaan we naar de donderdag. Ja, donderdag wordt toch over het algemeen een drogere dag. Wat toch de zon iets meer door zal komen. Maar de temperatuur zal niet hoger zijn dan 19 graden. Maar ja, dat is toch eigenlijk voor de tijd van het jaar niks verkeerd zo. Maar eigenlijk heerlijk weer. Vrijdag wordt dan over het algemeen bewolkt. En regen zal er iets minder vallen. Maar de zaterdag, als we dat moeten geloven, ja, dan valt er toch hier en daar een drupje. En volgende week zondag ook. De temperatuur zal dan wel iets hoger zijn. Rond de 22 en 21 graden. En volgende week zondag, ja, blijkt er toch nogal een druppel regen te vallen. Maar ja, of het zo is, het kan nog altijd veranderen. Daar hadden we het straks natuurlijk al over. Martin, waar hebben we nog eigenlijk muziek van...
2: Ja, ik heb een mooie hit klaarstaan van The Black Eyed Peas.
1: Oh, leuk. Ja, luisteren.
2: I Got a Feeling.

0: Ja. En de Black Eyed Peas. En ja, het zit er weer op voor vandaag 6 september.
1: Ja, het ging snel, hè?
0: Ja, het vliegt voorbij.
1: Het vliegt voorbij.
0: Volgende week zijn we weer terug. Ik hoop ook met natuurlijk Kees Bijnvelsen en alles wat wij weer dan gaan doen.
1: Ja, en ik kan weer een week zoeken naar mooie muziek.
0: En ik zou in ieder geval zeggen... Ja,
1: fijne zondag.
0: Ja, fijne zondag en tot de volgende week.
1: Tot volgende week. Herman, veel plezier in Paleis 33. Tot zometeen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: En we sluiten af met de Hollies.

0: Ja, we hebben nog even wat tijd over. Ik geloof dat de computer niet helemaal wil doen wat wij doen. Maar goed. Komt goed.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Zonprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Rondeweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek.

0: regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installqerkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
3: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

Goedemorgen, het is vandaag 6 september 2026. De R zit weer in de maand en onze studiogast, ik moet het een beetje doen. En onze studiogast is vandaag na de klok van 1 Hans Baltussen van Passion for People. En hij is vooral bezig met de gezondheidszorg in het misschien wel armste land van onze aardbol, Malawi. We hebben een rode draad van vandaag en dat is dit keer Neil Diamond. Hij schreef veel hits voor andere artiesten en een aantal daarvan hoor je vandaag voorbij komen in de komende 2 uur. Om 11:15 bellen we natuurlijk met Huub Tonen. Gaat hij naar UDI 19 EVV echt of gaat hij naar Gemert Unie? UNA, nou UDI 19 EVV echt. Daar zal hij straks wel over vertellen. Die is gisteren gespeeld, dus daar zal hij zeker niet naartoe gaan. We hebben nog bekerwedstrijden. VV Kuik moet tegen VCA Sint Agatha om 1 uur. Hé, hey, die hebben toch ook gisteren gevoetbald? Ja, maar dit gaat over het 5e elftal dat een bekerwedstrijd speelt tegen Sint Agatha. We hebben om 2 uur Overloon. SSS 18 tegen de Zwalu oefent. Haps Boys tegen Boskant. En dan om 14:30 VOW SES. Juliana Mil tegen Vinkel. DSV Sint-Tunis tegen Excellent Oplo, FC De Rak tegen DWSH 18, EGS 20 tegen VBC 25. Ja, dat zijn 5 land van Kuikse dorpen. Oh, en 1 stad natuurlijk. 4 dorpen en 1 stad. Graven, Escharen, Velp, dat is EGS 20. En Vianen en Beers, dat is VBC 25. Constantia, IJsselstein. En Volharding tegen de Ster uit Stijn. Dat zijn een beetje de wedstrijden van vandaag. We hebben straks de eerste van Neil Diamond. En daar gaan we nu naar luisteren. En dat gaat over de Monkees. Diamond had in 1966 net succes met het nummer Sherry Sherry. En de producers van de Monkees waren onder de indruk. En ze vroegen hem, heb jij iets voor ons? En Neil Diamond die stuurde materiaal op. Onder andere I'm a Believer. Oorspronkelijk niet eens specifiek voor de Monkees geschreven. Diamond had het nummer onder meer voor ogen voor countryzanger Eddie Arnold. Uiteindelijk kwam het bij de Monkees terecht. Mickey Dolenz zong de lied, maar zong die wel echt? En het werd een enorme nummer 1 hit. In Amerika stond het 7 weken bovenaan de Billboard Hot 100. En Neil Diamond nam zelf pas daarna een versie op voor zijn album Just For You. Ik hoop dat de geluidskwaliteit die ik in mijn koptelefoon heb niet op de radio te horen is, want dan bent u te beklagen. Want het gaat echt van links naar rechts en van rechts naar links en van boven naar beneden. I'm a believer, oftewel ik blijf hopen op beter. De Monkees.

De Monkees met I'm a Believer. Nou, en het geluid in de koptelefoon van de microfoon is opgelost. Het snoertje zat er niet goed in, vandaar. Opgelost en wij gaan naar country. En daar gaan we ongetwijfeld John van Grins van blij mee maken, want die is van de country. Ella Langley met Choosing Texas, vorig jaar een hit in Nederland.

Ella Langley met Shoes in Texas. En wij gaan bellen. Maar eerst ga ik nog even zeggen, ja, we zijn 5 minuten later, maar dat heeft alles te maken met de opstart vandaag. Op een of andere manier liep alles langzamer in de tijdprocedure dan wij gepland hadden. Maar

0: Aan de telefoon uit Boksmeer, Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, maar eens gelijk op deze zonnige zondagmiddag.
0: Het is geweldig, hè?
1: Ja, fantastisch voetbalweer.
0: Dat betekent dus voor jou feitelijk zouden heel veel keuzes hebben. Ik heb net de bekerwedstrijden een beetje genoemd. Maar ja, jij zegt van, kom op, competitie, hè? Daar gaan we naar kijken.
1: Ja, zeker.
0: En wat wordt het vandaag?
1: Het wordt vanmiddag Gemert Una.
0: De nummer 8 tegen de nummer 14, want Gemert is niet goed gestart.
1: Nee, GA, die hebben afgelopen dinsdag of woensdag...
0: Mm-hmm.
1: wel de voorronde van de KNVB-beker overleefd... door uit te winnen bij Schravenzander met 0-2.
0: Ja, dat is dan weer knap.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor UD19. Die hebben van de Spartaan gewonnen met 0-5. En die hopen natuurlijk dadelijk op een goede bekerloting... op een eerste divisie of een eredivisieclub.
0: Kan dat nu al?
1: Nee, dat kan pas in de volgende ronde.
0: Oké, dus ze moeten de komende wedstrijd weer winnen in de beker?
1: Ja, en dan komen die stromen de eredivisieclubs zeg maar in.
0: Ja.
1: En vorig jaar had Gemert toen tegen Fortuna Sittard had gespeeld, hè?
0: Hoeveel was het toen geworden, weet je dat nog?
1: Ja, 0-1.
0: Oké.
1: Het Gemert had eigenlijk die wedstrijd moeten winnen, maar Fortuna heeft aan het langs eind getrokken.
0: Dat doet Fortuna wel vaker.
1: Ja.
0: Maar die hebben er een heel goede speler bij die het zaakje wel een beetje op sleeptouw brengt, hè?
1: Zeker.
0: Je weet toch over wie ik het heb, hè?
1: Iataren bedoel je?
0: Ja, die bedoel ik, ja.
1: Ja.
0: Hij laat het wel eens ooit afweten, maar in de regel is hij altijd goed voor een doelpuntje.
1: Ja, of een assist.
0: Of een assist, zeker.
1: Ja.
0: Hebben we verder nog nieuws, Huub?
1: Ja, gisteren ben ik uiteraard naar VVW Kuik geweest, ook een bekerwedstrijd.
0: Oh ja.
1: Tegen NWC Asten, die spelen in de tweede klas, in dezelfde klas als Volharding. Want 20 september opent Volharding tegen NWC thuis. En ik moet zeggen, VVW Kuik, die heeft toch fris voetbal op de mat gelegd. En heel twee mooie doelpunten gemaakt. En toch wel verdiend met 2-0 gewonnen.
0: Dus een leuk wedstrijdje.
1: Ja.
0: VVW Kuik klaar voor de competitie?
1: Ik denk het wel.
0: Nou, dat is al heel mooi. En dan hopelijk hebben ze nog een oplossing. Is er al een oplossing voor die zaterdag-zondag?
1: Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ik geloof dat ze er nog steeds niet uit zijn.
0: Dus moet op dit moment nog alles op de zaterdag thuis en op de zondag uit?
1: Ja.
0: Nou.
1: Daar moet dan de uitvereniging mee instemmen ook nog, hè?
0: Ja, uiteraard. Nee, dat is logisch.
1: Ja.
0: En dat zal niet elke club doen.
1: Nee. Ja, gisteren hebben we natuurlijk ook weer dramatisch wat er allemaal bij FC Utrecht Go Ahead Eagles gebeurt.
0: We hebben het er vorige week over gehad, hè?
1: De wedstrijd gestaakt en weer door het vuurwerk en later weer door bekers op het veld. Er komt maar geen einde aan.
0: Verliezen is ook een vak.
1: Dat is zeker een vak.
0: En dat beheersen de hooligans allemaal niet.
1: En FC Utrecht die kan daar heel slecht tegen, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, dat betekent dat de trainer binnenkort ontslagen wordt?
1: Ja, die zit op de web. Hè, als er nou komende wedstrijden geen punten gehaald worden, dan...
0: Maar Ron Jans...
1: Dan weet ik het zo net nog niet.
0: Ron Jans, die had ik van de week gehoord en die zei... Ja, ik heb exact dezelfde start gehad vorig seizoen.
1: Ja, die had ook 10 wedstrijden en zo niet gewonnen.
0: En in één keer liep het.
1: En in één keer liep het, ja.
0: Nou ja, wie weet dat nou ook gaat. Ik moet zeggen, de naam van de trainer ben ik even kwijt, maar hij was vorig jaar...
1: Van Telstar.
0: Hij was van Telstar, dat wist ik wel, ja.
1: Correa.
0: Huub, bedankt. Heel veel succes vanmiddag in het Gemertse.
1: Ja, dankjewel.
0: En we hebben een verzoekje voor jou. Kun je hem zelf even aankondigen?
1: Dat moet ik eens kijken.
0: Mama.
1: Oh ja, Mamma Mia van ABBA.
0: Bedankt, hè.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Ja. Oké.
0: Houdoe.
1: Hoi, bedankt, hè.
0: Dag.

ABBA, Mamma Mia. Op verzoek van Huub Tone uit Boxmeer, die vanmiddag naar Gemert gaat. Dat was dat tegen Una. Als ik het even uit mijn hoofd zeg. Kijk wel eventjes zeker of het zo is. Ja, de nummer 8, Una. Wij gaan verder, want de rode draad vandaag is Neil Diamond. En Neil Diamond die schreef en zong het nummer Girl, You'll Be a Woman Soon, al in 1967. En zijn eigen versie werd dat jaar ook een Amerikaanse top 10 hit. En het leek daarmee weer een typisch Diamond nummer uit de jaren 60. Maar toen kwam Quentin Tarantino, de regisseur. In 1994 gebruikt Tarantino de versie van de Amerikaanse alternatieve rockband Urge Overkill in de film Pulp Fiction. En ineens hoort een compleet nieuwe generatie Neil Diamond, zonder dat ze dat misschien beseffen, want de Urge Overkill versie stond prominent op de soundtrack en werd bijvoorbeeld ook nog eens als single uitgebracht en een wereldhit. Daarna gaan we naar het streeknieuws luisteren. Dat streeknieuws, ja, nieuws is dan vaak een groot begrip, want we krijgen een nieuwsberichtje dat wel heel oud is. En wilt u weten hoe oud, dan moet u misschien toch even blijven luisteren, want zometeen komt dat streeknieuws. Maar nu gaan we naar Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag.
2: Commissaris van de Koning Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst. Tot Voorst bezocht Velp tussen 1897 en 1922... en documenteerde politieke verdeeldheid en bestuurlijke problemen. Hij merkte op dat de gemeente door partijschap was verscheurd en dat er zorgen waren over de watervoorziening. Zijn notulen zijn te vinden op de website van het BHIC.
1: Er is weinig lokale interesse voor de catering van de landelijke Sinterklaasintocht in Graven, die op zaterdag 14 november plaatsvindt. Tot nu toe heeft slechts één horecaondernemer uit het Land van Kuik zich aangemeld. Ondernemersvereniging Graven plaatst reclame langs de N324 om aandacht te vragen voor het evenement. Op 5 oktober is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers. De spannende finale van het JBT Marelfoonklassement in Graven nadert. 5 renners, waaronder Richard Verberg, Stijn van den Hurk, Guus Jacobs en Tom Hendricks, maken kans op de eindzege. De vestingronde op zondag 6 september is de laatste van 5 wedstrijden in de gemeente Land van Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Bruno Mars met Grenade. Wij gaan verder met een cover van een song van Neil Diamond. Want Neil Diamond die schreef Red Red Wine in 1967. Girl, You'll Be a Woman Soon hadden we net. Werd een hit in 1994. Nou, Red Red Wine, dat werd een hit in 1983. Zijn eigen singleversie deed in Amerika niet zoveel. Kwam niet verder dan nummer 62 in de Hot 100... En het nummer ging vervolgens wel een eigen leven leiden. Want Tony Tribe maakte er in 69 een reggae-versie van. En juist die versie kenden de leden van UB40. Sterker nog, volgens UB40-lid Astro hadden ze aanvankelijk niet eens door dat Neil Diamond op de credits stond voor het nummer. Ze dachten dat Diamond misschien een Jamaicaanse artiest was. Dat was het niet, maar UB40 scoorde er wel een wereldhit mee. Red Red Wine en daarna Rondé met Hard to Say Goodbye. En dan gaan we 60 jaar terug in de tijd.

0: Hard to Say Goodbye van Rondé uit 2021. En 2021 was het jaar dat alle gemeenten van het Land van Cuijk besloten om in 2022 om over te gaan naar gemeente Land van Cuijk. 90% van Mail, 95% van Graven, die hebben een stemming gehouden, wilden naar het Land van Cuijk en ze zijn er ongetwijfeld nog steeds blij mee. Maar het is toch hard to say goodbye tegen die kleine gemeentes die allemaal zijn vertrokken. Het is één grote gemeente geworden. En daarom is er ook één omroep Land van Cuijk. En wij gaan 60 jaar terug in de tijd in Plein 33, zoals we dat elke week doen. 4 september 1966 voerden de Beatles de Nederlandse top 40 aan. En de top 3 was in principe onveranderd gebleven ten opzichte van de weken voor. With a Girl Like You van de Trucks op 2. En Somewhere in the City van de Love and Spoonful op 3. De snelste stijger waren de Outsiders, Nederlandse band met het nummer Keep on Trying, ging naar nummer 19. Nieuw binnengekomen, The Small Faces, All or Nothing en Chris Montez, maar ook Love Me, Please Love Me van Michel Polnareff. Uiteindelijk een enorm bekende Franse zanger die hier in Nederland verder niet zo gek veel gedaan heeft. Het lied gaat over een onbeantwoorde liefde. En de zanger vertelt dat hij stapelgek is op de persoon om wie het gaat, maar dat die ander zijn liefde en tranen alleen maar uitlacht of negeert. Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous de mes alarmes d'amour? Nou, dan weten we ook een beetje wat de plaat over gaat. 60 jaar terug.
1: Switch on.
2: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Faka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt-het-vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshow-presentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook

0: Energie opslaan en slim inzetten? Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

0: Walking on Sunshine. En dat kunnen we vandaag zeker doen. En dit zijn Katrina en The Waves. Wat kun je in het tweede uur verwachten van Plein 33? Nou, we gaan uiteraard weer een paar composities draaien van Neil Diamond. Uitgevoerd door andere artiesten. Dat zal na 2:30 zijn. Dan hebben we nog Johnny Cash, die het nummer van Neil zingt. Roy Orbison. En als we nog tijd hebben, dan gaan we ook nog een duetje draaien van Barbara Streisand en Neil Diamond. Ja, ik zeg een duetje draaien en dan denken we aan een platenspeler. Want ja, we zijn dat toch nog steeds gewend. Heel vaak zeggen ze, we gaan toch nog even een plaatje draaien. Maar we gaan eerst beginnen met het interview wat we vandaag hebben.
1: Mondo Lokaal. Een stichting die zich inzet in het land van Kuik voor internationale samenwerking.
0: Hans Baltussen is de gast. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben je al vaker in de uitzending gehad.
2: Ja, dat klopt.
0: En elke keer heb je toch weer nieuws. Ook vandaag krijgen we straks nog wel nieuws van jou te horen. Ja. Maar neem ons even terug. We gaan naar 2008... Waarom kwam je als verpleegkundige en docent in Malawi terecht?
2: Ja, dat is een goeie. We zijn in beweging, Herman.
0: Ja.
2: Daarom komen we vaker hier terug. Waarom in 2008 ooit een keer Malawi begonnen is, dat is natuurlijk vanwege mijn werk. Ik ben docent op een ROC in Nijmegen. En ik mocht het internationaliseren gaan doen. Eigenlijk heb ik daar zelf op geopteerd, omdat ik heel graag reis. Ik ben heel graag met studenten bezig in een andere omgeving. Mm-hmm. Nou ja, goed, dan is 1-1-2. En er was al een plek in de Filipijnen. En die heb ik uitgebreid met onder andere Nepal, Malawi natuurlijk, Ghana, Suriname, Griekenland.
0: Zo.
2: En dat is eigenlijk mijn core business geworden naast het lesgeven natuurlijk. En daar heb ik mijn passie in gevonden. En ja, goed, op het moment dus dat je voor studenten een plek aan het zoeken bent, dan moet die veilig zijn. Want de ouders zitten er bovenop en terecht natuurlijk. Ja. Het is het mooiste wat ze wegsturen. Ze zijn 18, dus het moest een hele veilige plek worden. Maar ook een mooie plek. En ook een plek waar ik dus heel goede connectie mee kan krijgen. En dan moet je gaan reizen. En zo ben ik dus ooit inderdaad in Afrika aan het zoeken gegaan. Onder andere ook in Tanzania. En in Zanzibar. En ik ben ook in Ghana geweest. En Ghana is gelukt. Maar ik kon toen op dat eerste moment kon ik niet die plek vinden die ik eigenlijk zocht. Mm-hmm. En via mijn eigen broer ben ik dus in Malawi terechtgekomen. Die zei, Hans, dat is een plek, die is veilig, want het is heel arm. Het vijfde armste land van de wereld.
0: Wat deed jouw broer daar?
2: Die werkte voor het WHO, toen op dat moment in Genève.
0: De World Health Organization.
2: In Genève, ja, dat klopt. En die woonde dus daar.
0: Ja.
2: En hij zegt, in Malawi is geen haven. Er zit niks in de grond.
0: Geen dure grondstoffen?
2: Niks in. Nu zijn ze boven in Malawi, hebben ze iets gevonden.
0: Oh.
2: Maar toen de tijd nog helemaal niks. Dus er was geen reden om oorlog te voeren.
0: Nee.
2: En dat bleek ook wel. En de regering was redelijk stabiel. Dus, en daarbij is de natuur heel mooi. En de mensen. Hoe dieper je naar het zuiden gaat, hoe warmer de mensen worden. Het warme hart van Afrika wordt ook genoemd. Dus daar ben ik toen met een collega naartoe gegaan in 2008. En daar ben ik dus inderdaad in een ziekenhuis terechtgekomen waar ik mijn hart aan verpand heb.
0: Dat was de Trinity Hospital?
2: De Trinity Hospital in Mwona.
0: En wat dacht je, hier moet iets gebeuren? Nou, of dacht je meer aan de stageplek?
2: Nee, allebei eigenlijk. Want ik ben dus als eerste met de directeur een rondgang door het ziekenhuis gaan maken. En in die rondgang heb ik 3 keer een moment gehad dat ik dacht van, dit mag eigenlijk niet. Want ik ben zelf nu 44 jaar verpleegkundige. Mm-hmm. Ik heb op een IC gewerkt, ik heb op de ambulance gewerkt. Ik weet ondertussen wel waar de grens ligt, wat wel en wat niet goed is. Hier zijn ze echt heel ver onder de grens. Ondanks een management wat echt heel erg goed is. Maar ze hebben geen geld.
0: We hebben al een paar keer een stagiair hier in de uitzending gehad.
2: Ja, dat was niet van mij. Hè?
0: Die wist niet eens dat jij hier geweest was. Dus dat vond ik ook wel leuk. Maar die hebben het inderdaad over op grote ogen van, is dat er niet? Moeten we met deze apparatuur werken? En als ze dan hier in de uitzending zijn, dan zeggen ze, maar we zijn zo blij dat we ermee hebben moeten werken.
2: Ja, ik krijg je kippenvel van.
0: Ja, want daardoor realiseren ze zich ook hoe goed we het hier hebben. Ja.
2: En het zijn dan studenten van 18 jaar,
0: ja,
2: die gewoon nog niks ooit meegemaakt hebben, niks gezien hebben. En die dan met zulke verhalen terugkomen, daar doe ik het voor.
0: En die ook nog een actie ondernemen om wat centen te verdienen en een cadeau te geven.
2: Ja.
0: Was het laatste cadeau dat je herinnert dat ze gegeven
2: hebben? Ze hebben daar tuintafels neergezet. Voor de mensen die dus buiten wachten, als familie. En die zitten daar gewoon 24-7 op de grond. hebben we er tuintafels neergezet buiten, waar mensen dus aan kunnen zitten, met een radio, zodat ze dus toch het nieuws kunnen volgen. Want ze hebben daar niks als ze daar op dat ziekenhuisplein zijn.
0: Nee, maar ook stoelen neem ik aan, hè?
2: Nee, de tuintafels. Dus
0: er
2: zitten
0: stoelen bij, de picknicktafel, zeg maar.
2: Picknicktafels. Ik geloof dat ze 8 neer hebben gezet.
0: Wat heeft Malawi jou persoonlijk gebracht?
2: Ja, diepgang. Ik heb altijd wel iets van, ik wil iets voor een ander betekenen. Daarom ook de zorg natuurlijk en daarom ook weer de school. Maar ik heb het nooit concreet echt in de praktijk naast de school, naast het ziekenhuis uit kunnen voeren. En toen kwam ik dit tegen en ik heb het omarmd. En het was wederzijds. Ik heb er nu hele goede vrienden overgehouden ook.
0: Maar nu ga je volgend jaar met pensioen?
2: Ja, dat klopt.
0: En dan val je in een zwart gat?
2: Nee. Passion for People blijft bestaan. En zometeen mag ik ook gaan vertellen wat onze plannen zijn. En daar zijn we minstens 4 jaar mee bezig. Dus ik val voorlopig niet in een gat.
0: Nee. We praten zo meteen verder. We gaan naar muziek. Ik heb jou vandaag niet gevraagd of je nog een plaatje wil horen. Hè? Nou ja, dan doen we het gewoon met Foreigner. Vind je dat prima?
2: Ik vind het prima.
0: Het kan ook The Boy in the Bubble van Paul Simon. Nou, weet je wat, die doen we dan dadelijk nog wel.

0: Say You Will van Foreigner. En toen Hans hoorde dat hij een verzoekje mocht doen, toen vroeg hij toch nog om iets anders. En dan gaan we zo meteen in het volgende blokje laten we dat horen. We gaan verder met het interview. Hans Waltersen uit Boksmeer is de gast. Hij is van Passion for People, maar zover zijn we nog niet. Want we waren bij 2008, Hans, jouw kennismaking met Malawi. Ja. Dat weten we nu. En in 2010 ontstond Passion for People in één keer. Wat was het idee achter de stichting?
1: Nou, toen ik dus de eerste keer in Malawi terechtkwam en die rondgang kreeg door het ziekenhuis, zijn me gewoon dingen opgevallen waarvan ik vond dat die ver onder de grens lagen. En ik heb die voorbeelden vorige keer al benoemd. En dan kun je twee dingen doen. Of je kijkt ernaar en je loopt door en je denkt, ieder zijn ding. Of je blijft op de stilstaan en je gaat denken van, kan ik hier iets mee? Nou, ik heb het laatste gedaan. En ik ben ook daar weggegaan met het idee van, ik ga er eens een jaar lang over denken. Kijken of ik mensen kan meeten waarbij ik dus baat heb om hier iets te kunnen betekenen. Zo ook tegen die directeur kunnen vertellen. En na een jaar heb ik dus mijn mensen gevonden. En ik heb een hele goede voorzitter gevonden die ons op weg heeft geholpen. En in 2010 inderdaad zijn we naar de notaris gegaan. En daar hebben we dus een stichting in het leven geroepen. Passion for People.
0: Wat doet Passion for People concreet in Malawi?
1: Nou, we proberen een ziekenhuis te ondersteunen. Een ziekenhuis met 240 bedden. Het heeft dus grote impact. Het heeft een verzorgingsgebied van meer dan 200.000 mensen, zowel in Mozambique als in Malawi. En het groot probleem van dit ziekenhuis is dat het gelegen is tussen twee grote rivieren. En wellicht heb je het gehoord, er gebeurt veel in Malawi wat betreft de klimaatsomstandigheden. Er zijn best wel veel floods, hè? Veel
0: overstromingen.
1: Ja. Of het is er heel, heel, heel erg heet. Maar die overstromingen met name tussen die twee grote rivieren brengt heel veel problemen met zich mee. En zo zien wij dus ook dat de drie ziekenhuizen die het kost bij elkaar liggen, die liggen 80 kilometer van elkaar af. Meegenomen dat daar dus geen autoverkeer mogelijk is. Oh. Omdat er bijna geen wegen zijn. Of de bruggen zijn kapotgeslagen. Dus er zijn patiënten, en denk aan zwangere vrouwen, die dus gewoon 40 kilometer moeten lopen om naar het dichtbijzijnde ziekenhuis te moeten gaan. Nou, dat heeft mij gegrepen. En daarmee is moeder en kind bij ons ook een topic geworden, waarvan wij als bestuursleden zeggen van, dit is voor ons het ding waar wij het meest naar gaan kijken. Hier gaan wij iets mee doen. En zodoende is dus ook het plan geboren om, kijkende naar de situatie zoals die nu is, hebben wij dus in 2014, dacht ik, besloten van, wij gaan kijken of wij voor moeder en kind een centrum kunnen bouwen waarbij we dus al die oude gebouwen, die zijn dus 70 jaar oud, een ziekenhuis, als die ontstaat, beginnen ze met de afdeling verloskramen. En dan beginnen ze met de afdeling neonatologie. Nou, die is 70 jaar oud. Ja. En Herman, als je daar binnenkomt, dan zie je gewoon plafondplaten naar beneden vallen. Zie je gaten in de muur. En ook in de afdeling neonatologie hebben we een film waar continu geluid is. En inderdaad, ook die gaten in de muur waar ze een papiertje overheen hebben gehangen. En dat is gewoon heel slecht. En wij zijn dus op zoek gegaan van, hebben we concrete getallen die dus iets zeggen over de situatie daar. En die hebben we dus nu ook gevonden. En als ik er een paar mag noemen.
0: Zeker.
1: Blijkt dus dat er op de afdeling neonatologie 40,2 meer neonaten doodgaan als bij ons. De afgelopen jaar zijn dat 220 kindjes opgenomen, waarvan er 23 zijn overleden. Ja, dat vind ik waanzinnig.
0: Voor de luisteraar even, neonaten zeggen.
1: Neonaten zijn kinderen dus die dus te vroeg geboren zijn.
0: Ja.
1: Als ik naar de kraamvrouwensterfte ga kijken, en dat zijn vrouwen die binnen 42 dagen zijn overleden na hun zwangerschapsafbreking, ja, dan zijn er dus bij ons 4,3 op 100.000. Daar zijn er 225. Dat zijn gewoon jonge meiden, dat zijn jonge vrouwen. Ja. Dat zijn al moeders die al een kind hebben. Dat kan er bij ons niet in. Waarom moet het zo zijn dat daar waar je geboren wordt bepaalt hoe je verdere leven is?
0: Is het al verbeterd?
1: Nou, wij zijn dus in 2014 begonnen met plannen maken. En we hadden het idee om daar een centrum neer te zetten. En het eerste plan was dus inderdaad onze verloskamer. Want dat was het meest heikelijke punt.
0: Ja.
1: Toen hebben we de Lions dus bereid gevonden om ons daarbij te ondersteunen. En die hebben ons daar helemaal bij geholpen. Samen met de Wilde Ganzen. En we hebben daar dus die verloskamer neergezet. Waar wij dus de Gouden Gans mee hebben gewonnen. Als meest duurzame, meest mooie project van heel Nederland. Ja, dat is voor ons natuurlijk waanzinnig mooi. Ja. Maar voor daar nog meer. Want we hebben daar dus nu een ruimte neergezet die dus gewoon voldoet aan alle eisen. Die lijkt op de ruimte zoals wij hem hier hebben. Dit is de eerste verloskamer waar dus ook een vader bij kan zijn bij de bevalling. Of een moeder.
0: Ja.
1: Van de moeder die dus aan het bevallen is. En de hygiëne is terug. Maar ja, toen kwam COVID. En toen konden we ons plan om de andere wings, andere gebouwen die dus heel hard nodig zijn, waar we zo meteen later meer over, om daar dus mee door te gaan. Dat ging dus niet.
0: Nee.
1: Dat werd stopgezet.
0: Dat sta je niet bestellen. Wij vinden COVID al ellendig, maar daar is het nog erger, denk ik.
1: Ja. Ja. We hebben het over de andere impact nog niet. Hè? Van, daar zijn verpleegkundigen overleden, er zijn artsen overleden.
0: Ja. Ja. Het wordt bijna te erg om het erover te hebben. Hè? We gaan naar... Ja, we gaan gewoon naar muziek. En we hebben voor jou klaarstaan, op jouw verzoek, Rauw en Heijzen. Ja, we hebben het over iets wat in brand staat. Hè? Want
1: ja, precies.
0: Maar dit keer is het de Peel. Ja.

0: Op verzoek van Hans Baltussen uit Boksmeer, Rouwenhijze, De Peel in Brand. Ja, dit is echt heel mooi. Dit nummer, dat kan ik voor de luisteraars wel zeggen. Je kunt er gewoon op stemmen tijdens de top 100 van Omroep Land Verkuik. Die komt er ook aan. 21 november wordt die uitgezonden. En ik zal jou een lintje... Een lintje? Daar heb je natuurlijk... Heb je nog geen lintje trouwens?
1: Ik heb geen lintje.
0: Nee, dat meen je niet. Ik zal je een appje sturen met een link. Een linkje sturen, ik moest het wel goed zeggen. Hans Baltussen, de gast van Passion for People. Hans, we hebben het gehad over het verleden. We hebben het gehad over het heden. Ja. Maar we gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met echt een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar... een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
2: ja,
0: heb je die,
2: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
2: En achterin op de laatste pagina kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
2: Zeker.
0: Maar Lions, wat doen de Lions?
2: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, die al, maar ook zeker individuele mensen, mm-hmm. familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
2: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja, ja,
2: ja. Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
2: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
2: Nee, nee, nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder, die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind.
0: Nog steeds?
2: Ja, zeker. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen, te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn, met 10 bedden. Een ruimte voor operaties, dus een nieuwe operatiekamer, waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders, die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie. Dat zijn 5 wings. Dus, en die liggen ook als een soort blok bij elkaar. Zodat dus minimaal aantal verpleegkundigen dus deze ook met name 's nachts kunnen bemannen. Want dat moesten we ook naar gekeken worden. Ze hebben niet die aantal mensen die wij hebben. Dus we moeten dus ook zo gelegen dat ze dus heel makkelijk bij de ene naar de ander patiënt kunnen gaan. Ondanks dat ze op een ander blok liggen. Maar de afdeling neonatologie is natuurlijk veruit ons speerpunt. In die zin dat we daarnaast ook nog 5 couveuses moeten aanschaffen. Dus dat gaat veel geld kosten.
0: Nu is het zo dat, wij weten al, je gaat volgend jaar met pensioen. Maar dit is geen 2-jarenplan. Nee. Dit is denk ik ook geen 3-jarenplan.
2: Nou, we hebben het voornemen om in augustus volgend jaar te beginnen met ontruimen van de gebouwen zoals ze er nu staan. En in september worden ze weggehaald, de gebouwen. En dan hopen we dus een maand later te kunnen gaan beginnen. En dat zal precies een jaar duren.
0: Jullie bouwen wel hoog, neem ik aan. Veilig voor het water.
2: Ja, zeer zeker. Maar we hebben een hele goede aannemer uit Nederland. Die dus ook onze verloskamers hebben gebouwd. En die gaat dus ook dit gebeuren bouwen. En hij zegt daar een jaar over te doen. Dus ik hoop van harte dat het allemaal gaat lukken.
0: Ik met jou. En nog één keer. Passionforpeople.nl of .eu. .eu. Passionforpeople.eu als u een donatie wilt doen om dit prachtige plan te ondersteunen. Ja. Hans, bedankt voor de komst aan de studio.
2: Dank je wel.
0: En we spreken elkaar ongetwijfeld volgend jaar weer. Als de eerste steen gelegd is.
2: Ik kom graag nog een keer terug.
0: Dank je wel. We gaan naar het streeknieuws. En dan hebben we nog een nummer wat we gaan draaien. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Er is weinig lokale interesse voor de catering van de landelijke Sinterklaasintocht in Graven, die op zaterdag 14 november plaatsvindt. Tot nu toe heeft slechts één horecaondernemer uit het Land van Kuik zich aangemeld. Ondernemersvereniging Graven plaatst reclame langs de N324 om aandacht te vragen voor het evenement. Op 5 oktober is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers. De politie is vrijdagavond 2 woningen in Boksmeer binnengevallen. Het gaat om een woning aan de Vink en een woning aan de Gerard Davidstraat. Bij beide adressen voerde de politie een inval uit. Voor zover bekend troffen agenten in de woningen niemand aan. Sport. De spannende finale van het JBT Marathonklassement in Graven nadert. 5 renners, waaronder Richard Verberg, Stijn van der Hurk, Guus Jacobs en Tom Hendricks, maken kans op de eindzege. De vestingronde op zondag 6 september is de laatste van 5 wedstrijden in de gemeente Land van Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Kingdom of Fear van Cameron Rithkamp. En wij gaan verder met Neil Diamond, want dat is een beetje de rode draad die we hebben in deze uitzending. En de mensen die niet van de stem van Neil Diamond horen, ik ben er eigenlijk zelf ook wel eentje van. Ik vind hem niet zo'n fijne stem hebben, maar de artiesten die de nummers van hem zingen, die hebben wel een hele mooie stem. En de volgende al helemaal. Roy Orbison, Sweet Caroline, een nummer wat Neil Diamond uitbracht in 1969. Diamond had een foto gezien van Caroline Kennedy, de dochter van John F. Kennedy, als een klein meisje op een pony. En dat beeld blijft bij hem hangen. En jaren later schreef hij het nummer in een hotelkamer in Memphis. En Roy Orbison, die nam het ook op. Die nam zijn uitvoering begin jaren 70 op. En hij zong Sweet Caroline tijdens het concert in Melbourne in oktober 72. En die uitvoering werd vervolgens op de Australische televisie uitgezonden. En dan zeggen ze altijd, the rest is history. Want toen werd het al daar natuurlijk een hit. Maar hier niet. Hier is hij nauwelijks bekend. Maar dankzij onze computers en het internet kunnen wij hem overal achterhalen. En in dit geval ook Roy Orbison uit 1972, 73. Sweet Caroline, geschreven door Neil Diamond.

Een gouden oude uit 1967. Dave Didozy, Biggie McIntage, oké. We horen er te weinig van op Omroep Land van Kuik, zeg ik heel stilletjes. We gaan verder met Neil Diamond en met name de artiesten die liedjes van Neil Diamond zingen of gezongen hebben. En we gaan nu naar Johnny Cash en die zong het in 2000. Het nummer is Solitary Man. Het was in 1966 Neil Diamond zijn eerste solo single. Hij was 25 jaar oud en het was de plaat waarmee hij de overstap maakte van songwriter achter de schermen naar artiest voor de microfoon. Johnny Cash neemt het nummer ruim 34 jaar later op voor American 3 Solitary Man. Dat is natuurlijk niet zomaar een cover. Cash was inmiddels op leeftijd en Rick Rubin had hem met de American Recording Serie opnieuw in de belangstelling gebracht. Johnny Cash zingt het nummer daardoor bijna alsof hij terugkijkt en terugblikt op zijn eigen leven. Prachtig nummer.

Gangsters Paradise van Coolio. We gaan het afsluiten, plein 33, voor vandaag 6 september op de zondag. En dat doen we met Teddy Swims, Lose Control. En als we nog tijd hebben, nog een stukje van Wally Tax met Miss Wonderful. Wat mij betreft, tot volgende week, dan zijn we er weer.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80% naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist. 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati Afaka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De Haagse mannen van Direct pakken je opnieuw helemaal in. In hun nieuwste single My Friend bezingen ze de kracht van een onverwoestbare vriendschap en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Met de meeslepende stem van Marcel Veenendaal en die meeslepende warme bandsound komt die hard binnen.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking. Ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Dan loop je op een gegeven moment achter de feit aan.
0: Ja, 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen de rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Dat hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Boukjes, mijn teamgenoot, positiegenoot, die had ook een rugblessure, is door de rug gaan. Dus die is daar gewoon ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Nieuwe trainer nu. Veel veranderingen.
1: Ja, de trainingen zijn wat pittiger als vorig jaar. Het is veel lopen. Het is even allemaal wennen. Maar als je hoger wil eindigen uiteindelijk, dan moet je ook alles eraan doen om fitter te worden, om beter te worden. En ik denk dat we daar goed mee bezig zijn met deze trainers. En dat we daar goed mee op weg kunnen.
0: Na de wedstrijd meteen naar binnen. Anders begonnen jullie al meteen met boenen en poetsen.
1: Ja, we moeten het natuurlijk goed evalueren en weer door naar volgende week. Ja, want dan moeten we weer natuurlijk door. Dus even bespreken, even laten zakken en dan weer tijd om over andere dingen te praten.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden, ook een nieuwe trainer. Dus dat was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: In de eerste helft heel veel wat afspeelfouten. Ballen die er eigenlijk in moeten, die gaan er niet in.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, wat ik net zei, ik ben echt wel blij met de aanvallen die ik gezien heb. Dat we echt wel terugzien waar we met z'n allen mee bezig zijn en waar we aan het werken zijn. Alleen, het miste hem nog net in. Of inderdaad de laatste beslissende paas of net de afronding die net niet scherp genoeg was. Dus ja, dat was inderdaad jammer en waardoor het verschil uiteindelijk groter wordt, toch ook al snel groter wordt.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames. Hoe anders is dat?
2: Dat is inderdaad wel even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn en dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben, kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen. Als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Vorig jaar MLV 1 en laatste. De jaren ervoor ook. Allemaal net met wat degradatiewedstrijden toch in de eredivisie gebleven. Wat schat jij de dames van MLV dit jaar in?
2: Het belangrijkste is dat we erin gaan blijven. Dat we inderdaad weer handhaven en nog een jaar eredivisie gaan spelen. En ja, ik vind het lastiger om echt een plek aan te hangen. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat we onszelf gaan ontwikkelen. Zodat we op termijn in ieder geval gewoon een vaste eredivisieploeg worden. En dat is ook wat ik net zeg, dat we met z'n allen ergens mee bezig zijn om een speelwijze te implementeren en die erin te krijgen. En dan vanuit daar gaan we zien waar dat ons brengt.
0: Het team is zo'n beetje gelijk gebleven. Hè? Er zijn een paar gestopt, maar de meeste zijn gebleven, zeg maar. Is er nog wat aanwas uit de jeugd?
2: Er zijn wel wat jeugdspelers die aan gaan haken. Tess heeft bijvoorbeeld vandaag ook meegedaan. En daarnaast zijn er op training ook al een aantal jeugdspelers die gewoon vast elke training meedoen. Ook dat is een van de dingen die we wel belangrijk vinden, dat die aansluiting gaat komen vanuit de jeugd. Dus daar zijn we ook volle bak mee bezig. En die pakken het ook goed op, dus dat is wel mooi om te zien.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MAV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.
3: Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist. 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking. Ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Dus ja, dan loop je op een gegeven moment achter de feit aan.
0: Ja, 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen de rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, nou ja, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Dat hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En ja, dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Boukje is mijn teamgenoot, positiegenoot. Ja, die had ook een rugblessure, is door de rug gegaan. Dus die is daarvan ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat. Dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Nieuwe trainer nu. Veel veranderingen.
1: Ja, de trainingen zijn wat pittiger als vorig jaar. Het is veel lopen. Het is even allemaal wennen. Maar ja, als je hoger wil eindigen uiteindelijk, dan moet je ook alles eraan doen om fitter te worden, om beter te worden. En ik denk dat we daar goed mee bezig zijn met deze trainers. En dat we daar goed mee op weg kunnen.
0: Na de wedstrijd meteen naar binnen. Anders begonnen jullie al meteen met boenen en poetsen.
1: Ja, we moeten het natuurlijk goed evalueren en weer door naar volgende week. Ja, want dan moeten we weer natuurlijk door. Dus even bespreken, even laten zakken en dan nou weer tijd om over andere dingen te praten.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden, ook een nieuwe trainer. Dus dat was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: In de eerste helft heel veel wat afspeelfouten. Ballen die er eigenlijk in moeten, die gaan er niet in.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, wat ik net zei, ik ben echt wel blij met de aanvallen die ik gezien heb. Dat we echt wel terugzien waar we met z'n allen mee bezig zijn en waar we aan het werken zijn. Alleen ja, het miste hem nog net in, of inderdaad de laatste beslissende paas of net de afronding die net niet scherp genoeg was. Dus ja, dat was inderdaad jammer en waardoor het verschil uiteindelijk groter wordt, of ook al snel groter wordt.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames, hoe anders is dat?
2: Dat is inderdaad al even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn en dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben, kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen. Als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Vorig jaar MLV 1 en laatste, de jaar ervoor ook. Allemaal net hè, met wat degradatiewedstrijden toch in die eredivisie gebleven. Wat schat jij de dames van MLV dit jaar in?
2: Het belangrijkste is dat we erin gaan blijven. Dat we inderdaad weer handhaven en nog een jaar eredivisie gaan spelen. En ja, ik vind het lastiger om echt een plek aan te hangen. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat we onszelf gaan ontwikkelen, zodat we op termijn in ieder geval gewoon een vaste eredivisieploeg worden. En dat is ook wat ik net zeg, dat we met z'n allen ergens mee bezig zijn om een speelwijze te implementeren en die erin te krijgen. En dan vanuit daar gaan we zien waar dat ons brengt.
0: Het team is zo'n beetje gelijk gebleven. Hè? Er zijn een paar gestopt, maar de meeste zijn gebleven, zeg maar. Is er nog wat aanwas uit de jeugd?
2: Er zijn wel wat jeugdspelers die aan gaan haken. Tess heeft bijvoorbeeld vandaag ook meegedaan. En daarnaast zijn er op training ook al een aantal jeugdspelers die gewoon vast elke training meedoen. Ook dat is een van de dingen die we wel belangrijk vinden, dat die aansluiting gaat komen vanuit de jeugd. Dus daar zijn we ook volle bak mee bezig. En die pakken het ook goed op, dus dat is wel mooi om te zien.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MAV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltus uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste march in de Turkse Afyon. Eerder werd hij wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Febvre derde werd. De politie is vrijdagavond twee woningen in Boksmeer binnengevallen. Het gaat om een woning aan de Vink en een woning aan de Gerard Davidstraat. Bij beide adressen voerde de politie een inval uit. Voor zover bekend trof agenten in de woningen niemand aan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uit 1 van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met

0: Om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik. De 55 Plus Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

Ja, vandaag deel 4 van Kees kan de hele wereld aan. Maar ik neem u nog even terug naar deel 3. Want ja, dat is alweer een weekje geleden. En misschien bent u het een beetje vergeten. Maar Kees had toen eindelijk Lori opgepakt. En vrolijk gaat dat tweetal op reis. Maar niet voor lang. Want op de weg naar beneden in de Achterhoek begint de auto te pruttelen. Benzine op. Goede raad is duur. Maar gelukkig is daar die man met paard die het autootje op sleeptouw neemt en Kees en Lori bij het dichtstbijzijnde benzinestation aflevert. Waar zij een beetje maar tanken om in Duitsland de tank vol te gooien, want daar is immers de benzine goedkoper. Maar waar Lori ook merkt dat Kees wel heel erg uit het slof kan schieten. Deel 4. Ja. Kees en Lori hebben eindelijk na al dat oponthoud hun vakantieland bereikt. Maar het is misschien de vermoeidheid die hen parten gaat spelen. Opeens is er sprake van enige wrevel. Lori, al komen wij vannacht om 12 uur op de camping aan, dat maakt toch geen fluit uit. En blijkt de slagboom dicht te zijn om niet meer voor de volgende morgen 7 uur open te gaan, dan slaan we toch ons tentje naast die boom op. We zijn toch op roadtrip en niet op tijdtrip. Maar Kees

heeft al spijt van zijn reactie voor hij eindelijk uitgesproken is. Sorry, dat komt er wel een beetje onvriendelijk uit. Zo bedoelde ik het niet. Maar Lori heeft een blik in haar ogen die Kees nog nooit van haar gezien is. Alsof ze kwaad is. Hij begrijpt er niks van. Lori, kijk me niet zo aan, zo ken ik je niet. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb toch al sorry gezegd? Kees, dat heb ik gehoord. Maar weet je, ik schrok van je uitspraak over die stomme Hollanders. Dat past helemaal niet bij je. Jij, die altijd zo zachtaardig bent. Even staat Kees met zijn mond vol tanden. En nadat er bij hem een lichtje is gaan branden, doet hij een stap naar voren. Omhelst Lori en fluistert in haar oor. Je hebt gelijk. Het kwam eruit voor ik er erg in had. Intussen is de rij wachtende voor hem flink ingekort en zijn ze bijna aan de beurt. Hè, hè, het zal er dan toch van komen. Gelukkig levert het tanken geen enkel probleem op en nog geen 5 minuten later zijn ze eindelijk aan de beurt. Nadat Kees afgerekend heeft, rijden ze verder op zoek naar een super. Gelukkig vinden ze die een langs de snelweg. Maar wat hebben ze vandaag eigenlijk nodig? Hebben ze niet besloten proviant voor de eerste dag en de volgende morgen mee te nemen? Wat stom! Daar hebben ze totaal niet meer aan gedacht door al dat gekissebis. Gelukkig realiseren ze zich dat voordat ze de benen amper buitenboord van het Fiatje hebben. En duiken ze als de wiede weerga weer de weg op. Maar dat rijden op de Duitse wegen is toch wel heel anders dan het rijden in Nederland. Terwijl Kees rustig zijn Fiatje de sporen geeft, bekijkt Lori de kaart die als een laken over haar schoot ligt. Van een routeplanner in het Fiatje is in 1999 nog geen sprake. Bijna bedolven onder de kaart roept Lori: Kees, houd je er wel rekening mee dat er verschillende snelheden gehanteerd worden? Gele wegen, 70 kilometer. Rode wegen, 100. Maar dan die snelwegen. Adviessnelheid 130. Haalt dat Fiatje die snelheid wel? Lori, maak je maar niet druk. We vermijden de snelwegen en zoeken alleen de gele en rode wegen op. En hij slaat geruststellend een arm om haar heen, waarop Lori de kaart legt, laat en haar hoofd op zijn schouder legt. Kees, zullen we die besproken camping maar vergeten? Ik bel gewoon de receptie op dat we veel te veel vertraging hebben gehad om nog voor donker daar te zijn. En dan zoeken we hier langs de weg een mooi plekje. We duiken gewoon de weg af, ergens, en rijden zo'n binnenweggetje op. Daar zal vast wel een plekje zijn waar we ons tentje op kunnen zetten. En hebben we van niemand last. Eten en drinken hebben we bij ons, dus we houden het vast wel uit tot de volgende morgen. Lori, daar heb ik echt geen moeite mee. Heb zo zoetjes aan genoeg achter het stuur gezeten. En rust zal ons Fiatje ook goed doen. Trouwens, heb je al eens nagedacht over een naam voor dit juweeltje uit 1999? Want al hebben we hier en daar hulp moeten inroepen, omdat ik zo'n onnozele hals ben als het Otis betreft, hij tuft er toch maar lustig op los. Dan vraag je me wat. Mag ik er een nachtje over slapen? Dan maken we allebei een briefje met de naam en trekken we morgenochtend één van de twee briefjes. Kees is het helemaal eens met dit voorstel en tuurt intussen gespannen naar een geschikte afslag om van de weg af te kunnen gaan. Op naar een plaats waar zij hun tentje kunnen opslaan. Hey Lori, kijk daar op dat bord. Dingden, dat ziet er best bosrijk uit. Met een beetje geluk vinden we daar buiten een afslag. En jawel hoor, Kees heeft nog niet uitgesproken of rechts van de weg ziet hij een zandweggetje. En met een zwaai gooit hij het stuur om en rijdt hij het weggetje op. Kees, is dat niet een beetje overmoedig zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken en zonder richting aan te geven? Zomaar afslaan, niet meer doen hoor jong, de schrik slaat me om het hart. Beschaamd hobbelt Kees intussen over het weggetje en vraagt Lori om goed uit te kijken naar een geschikte plek voor een tentje. Liefst met nog een beekje in de buurt. Die Kees, hij moet ineens verdenken aan zijn ervaring bij dat watertje 2 jaar geleden. Nee Kees, nu niet afdwalen, blijf bij de les. En houd je ogen goed op het weggetje om alle kuilen en gaten zoveel mogelijk te vermijden. En dan ineens wijst Lori: Kees, stop!
Daar links onder de bomen is een grasveldje en daar loopt ze maar ook nog een beekje langs. Kees volgt haar wijzende hand en warempel. Nog geen 100 meter verderop ziet hij de plek die Lori bedoelt. Nu eens kijken hoe hij die met zijn Fiatje kan bereiken. Of zal hij hier langs het weggetje kunnen parkeren? Zo te zien komt hier nooit iemand langs. Geen voetstappen te zien en bandensporen al helemaal niet. En enthousiast roept hij, Lori, je bent de beste speurneus die ik ken. En geeft haar een kus op de neus. Ja joh, het is wel goed. Je ziet, samen kunnen we de hele wereld aan.

Roy Orbison en You Got It. En u luisterde naar de deel 4 van de vakantievuilleton van 2026. En de volgende nog 3 de komende weken. Dus blijf luisteren naar de 55 Plus Show hier bij Omroep Land van Kuik. En dit is Roberto Cicchetti en de Scooters. I save today. I save tomorrow.

Bruce Springsteen, I'm on fire. We gaan terug in de tijd met een lekkere Nederlandstalige gouden ouwe. En het liedje heet Rocky en wordt gezongen door Tom Mercedes.

Don Mercedes en zijn Rocky heette vroeger het eet. Fleetwood Mac is nou aan de beurt en het liedje heet Go Your Own Way.

Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Straks krijgen we nog even het gedicht van ons Allemintje Wever. En dat gaat over de zorgboerderij deze keer. Dus ik ben benieuwd. Maar we moeten nog een paar liedjes wachten. En dit is Dana Winner uit het Belgische. En Westenwind.

Laura Branigan, Self Control. We hebben nog een mooie Nederlandstalige bij van ons allen op de Nijs. En die heeft het over het weekend, oftewel de zondag.

Ja, en daar is het weekend voor, hè? De zondag. Rob de Nijs, die zong erover. We hebben nog geen plaat en dan gaan we over naar het gedicht van ons Allemintje Wever. En dit is Supertramp en The Logical Song.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen. Ja, het is weer zoiets. Het week zit er alweer op. En dat is ook weer tijd voor een eigen gedicht. En dat doet me denken aan het bezoek wat laatst hij bij de zorgboerderij. En daar hadden dit verval. Ik heb er een gedicht van gemaakt. Houdoe kniend. Traag stapt hij in de taxi. Op weg naar de zorgboerderij. Autoband zoomen op het wegdek. Zien denken valt in slaap. Wakker worden. Hij herkent de stem. De hof, het huis. De beesten, de koffie is bruin. Zijn hand graven in de grond, flarden van een kind en hij. Vakantie, wie gaat er met? Een zandkasteel aan zee. De toffer gedekt, tiets hem te eten, samen, maar toch alleen. Mens erger je niet, buiten valt de regen. Houdoe zeggen, het knient, den hond, zijn denken draait in het rond. Traag stapt hij in de taxi. Ja, en toch is het fijn dat mensen naar zo'n boerderij kunnen. Voor hen is het dan toch weer een dagje uit. En wij gaan er ook weer tussenuit. Houden wij goed en tot volgende week.

Neil Diamond, I Am Machete. Een wereldhit van toenertijd. Adele, daar hebben we vandaag nog niks van gedraaid. Set Fire to the Rain.

Adele en Set Fire to the Rain. En we zijn weer bijna toe aan het einde van het programma van de 55 Plus Show op deze dag. En we sluiten af met The Cats en Let's Dance.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

I Lied Myself to Sleep. En dat werd gezongen door Shelby Lynn. Opgegroeid in Jackson, Alabama, maar geboren in Virginia. We gaan naar Kyle Story. I Heard My Mother Weeping.

Ricky Van Shelton, I've cried my last tear for you. Een stukje bluegrass komt er nu van de Stanley Brothers, Virginia. Daar komen ze vandaan, van Stratton in Virginia. En het nummer heet Whiskey and Jail.

Chapin Carpenter met Quitting Time hoorde je. Ik ga nu een plaatje draaien van Billy Morgan. Nooit van gehoord, hoor ik al zeggen. Nou, ze heeft één song gemaakt waar ze mee is doorgebroken. Life to Live. En daarna hebben we niets meer van haar gehoord. Maar ze kwam uit Nashville in Tennessee. Hier is Billy Morgan met dat ene plaatje. Life to Live.

Shenandoah hoorde je, een band van Muscle Shoals in Alabama met See If I Care. We gaan naar Johnny Orton, When It's Springtime in Alaska.

0: van Houston, Texas. En daar komt Rodney Crowell vandaan. If Looks Could Kill. Tijd dat we eens een keer wat draaien van Johnny Cash. Hier is Johnny met Don't Take Your Guns to Town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

Karen Young met Country Girl. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boordevol traditionele country back to back. Mijn naam is Jorn Huis van Omroepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long, we gaan naar Duck Stone. I'm better off in a pine box.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Zo, we zijn er weer. Oh, het is weer zondag. 6 september 2026, ja. 7 over 7. We begonnen met Justin on the Corner van Coke Robin. Ik heb een lekker rustig weekend gehad. Jij hopelijk ook. Of heb je iets leuks gedaan? En zit nou lekker te luisteren met Van Soetenbank. Dat is vele mensen op de zondagavond. En Coke Robin, Justin on the Corner. En we gaan verder met muziek. Maar eerst even dit.
1: Je weekend goed afsluiten? Dat doe je met Van Soest op de bank.

Ja, Rupert, Holmes en Him. Plaat uit 1980. Op Omroep Verkuik, jouw radio, zondag. Als het van het weekend.

Ja, de groep de Splitsing wint een zijde. Volgens mij kwamen die richting Utrecht, dacht ik tenminste wel. Nederlandstalig, heerlijk eventjes na zomeren. Want morgen wordt het ook weer een lekkere temperatuurtje en dan wordt het iets minder. En dan waarschijnlijk toch weer dat we toch de komende weken nog iets redelijker weer hebben. En na zomeren, dan kan met deze plaat wint een zijde van de Splitsing.

Dat blijft toch een heerlijke plaat van Tears for Fears en Shout. Zometeen Survivor the Eye of the Tiger uit een van de Rocky films met Sylvester Stallone. En dan kijken we op de klok. Het is inmiddels al 7:30. En we hebben nog lekker tot 9:00 voor jouw heerlijke platen.

Ja, de groep New Kids on the Block. You got it. Ja, ze trainen nog op. Alleen zijn we al een beetje op leeftijd. Ik draaide vroeger heel veel. Zometeen Jean-Pierre en Halbert is, maar eerst een andere plaat.

Ook zo'n lekker plaat van Mr. Broken Wings uit 1980. En de baspartij vind ik wel heel erg knap en mooi. Ik vind dat een mooi instrument, basgitaar. Ja. Zometeen Frank Boeghoop, Nederlandstalig.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieven voor Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Zes mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Zo, het laatste deel. We begonnen met Yes, Anjo van Lully Hart. 7 over 8 op zondag 6 september 2026. Het laatste uurtje alweer. Ah. Meneer Getreut, we hebben nog heerlijk muziek voor u klaar liggen. Zometeen Wham. En, ook Nederlandstalig uiteraard. Blijf luisteren tot 9 uur.

Katja Coco en To Sky uit, even kijken, 1983 kwam deze ongeveer uit deze plaat. Heerlijke. En zometeen Patty Schilling. En dan ook een beetje Nederlandstalig. Maar eerst deze plaat zometeen voor jou klaar liggen.

Ja, volgens mij is die band er nog wel. Van de Time Bandits, I'm Only Shoot. Het, de plaat uit 1983 kwam dit nummer. En ja, ze hebben verschillende nummers ooit geschreven. We gaan verder met deze plaat, Slades, My Oh My. Ook een plaatje wat ik thuis heb in mijn collectie liggen. Dat krijg ik niet, het is meer ja, als je op een platenspeler draait en je hoort dit, dan is het meestal digitaal nu, maar je hebt ook op een single te staan en het krijgt lekker heerlijk.

hadden ze volgens mij ook een kersthit, geloof ik, Slade. En dat was My Oh My. En ik ga dus eind van het jaar eens opzoeken wat een kersthit was in die tijd. We gaan verder met deze muziek. Dat is ook een hele plaat. Walk on the Moon van The Police.

Dat is lang geleden dat ik de nummer heb gedraaid van Maywood, Give Me Back. Helaas hoorde ik me van de dames in Maywood en ze zijn heel lang, ging het goed, toen hebben ze ruzie gehad. En toen dacht ze, nee, nou is het groen geweest en we gaan geen muziek meer maken met z'n twee. Wat ruzie maken? Nee. The Time in, gaan we Jungle Love, gaan we een beetje afsluiten met zomersmuziek.

0: Wat leuke plaat. Ja, als je een beetje kent van, ja, ik weet niet, mag ik zeggen, maar op Sap, had je ook met Michael Jackson. Had iemand dat, die had het gehoord. En dit is bijvoorbeeld ook een beetje van de Jungle Time in Time. Ome Joop zingen ze, moet je opletten. Ja, Ome Joop. Ja, als je het goed luistert kan, en je weet het een beetje, dan is het wel grappig toch, leuk ja, om te weten. Zo, we gaan een beetje langzaam afsluiten met het programma. Maar nog even een paar muziek klaar liggen voor jou. En dan gaan we langzaam aan de klok van 9 uur.
1: Ah, that's it, that's it. Hello.
0: Bruce Hornsby and the Waits. There is this heerlijke plaat uit 1980. Op jouw Radio Zondag. Op Omroep van Keuken.

Ja, we gaan langzaam toch naar het einde van het programma. Ik hoop dat je het genoten hebt. Bedankt voor de appjes, bedankt voor de gezelligheid. Volgende week zondag ben ik weer tussen 7 en 9. Ik zou zeggen, fijne werkweek. Rustig aan en geniet nog van de nazomer. Dat doe ik ook. Veel plezier morgen met de collega's. En mij volgende week zondag weer tussen 7 en 9 met Van Zutphen Bank. Houdoe, bedankt. Doei.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
7: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joplan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltussen uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Febvre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende Beck-sound.

Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september... de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boel-vereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltus uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in het Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Febvre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davine Michelle, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit

0: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.